Mike Cito, Albert Castiglia en Joe Bonamessa. A Thousand Heartaches. Troy Kassar Daly, dat is een singer-songwriter uit Australië. Hij is al ruim 30 jaar bezig. Op zijn 16e begon hij met een band, Little Eagle. Maar in 1993 ging hij solo en intussen heeft hij 21 solo-albums gemaakt. Troy Kassar Daly, Home.

Troy Kasser, Daily, Home. Een paar ervaren muzikanten uit New Orleans begonnen met zangeres Dana Koerts uit New York het project Lulu and the Broadsides. Dit is een compositie van Dana Koerts, Lulu and the Broadsides, How Do I Stop?

Lulu and the Broadsides, How Do I Stop? Er duiken voortdurend nieuwe Australische singer-songwriters op en het zegt ons in Europa weinig, maar Luke O'Shea won al 16 Golden Guitar Awards tijdens de Music Awards in Australië. Luke O'Shea, that's bottom drawer.

Luke O'Shea, Dead's Bottom Draw. Bart Ryan uit Los Angeles werkt als studiogitarist in Nashville. Hij componeert daar ook veel filmmuziek en hij maakt regelmatig een soloalbum. Dit komt van zijn nieuwe album Messenger, Bart Ryan. Who do you think you...

Ryan, Who Do You Think You? De McClymonds, dat is een familietrio uit Australië met drie zingende zussen, Brooke, Samantha en Molly McClymonds. Ze hebben 6 albums gemaakt en dit was een grote hit in Australië, de McClymonds, Going Under.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trouble is 25 van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd is getrouwd met Hannah Gibson, de oudste dochter van filmster Mel Gibson. En ze hebben intussen 6 kinderen. En hij stond al in het voorprogramma van de top acts Lynyrd Skynyrd, Aerosmith, Bob Dylan, The Eagles en Van Halen. Het nummer is geschreven door Bob Dylan. Kenny Wayne Shepherd, Ballad of a Thin Man.

Kenny Wayne Shepherd, Ballad of a Thin Man. Ticket West, dat is een Nederlandse band met de broers Pascal en Walter Wilhelm. Het nieuwe album Shukufu werd in Utrecht opgenomen met de Amerikaanse mondharmonica-speler en zanger Greg Iser. En die kennen we nog uit de bands van Anson Vandenberg, Gary Primitz en Nick Curran. Ticket West, hier in The Corner.

Dickett West, Here in the Corner. Harmony James, dat is een folkzangeres uit Australië. Ze is een dochter van een baptistenpredikant en ze kreeg van een vriend die naar Amerika was geweest twee albums van Dolly Parton en The Judds. En dat was voor haar een reden om meteen een gitaar te kopen en ze begon liedjes te schrijven. Intussen heeft ze vier albums gemaakt. Harmony James, Skinny Flat White.

Melanie James, Skinny Flat White. Melanie Roadrock nam in de Rockhouse Studios in Franklin in Tennessee het album The Rockhouse Sessions op. En daar is ze in goede handen, want de Rockhouse Studios zijn eigendom van toetsenist en producer Kevin McKendry. En hij speelde zelf bij Tom Principato, Bob Marjolin, Leroy Parnell, Delbert McClinton en George Thorogood. Melanie Roadrock, try.

Nelly Roadrock, Try. Sarah Humphries, dat is een volkszangeres uit Australië, en ze is getrouwd met singer-songwriter Kristen Lee Morris en samen vormen ze het duo Eagle and the Wolf, maar dit is een solo-opname van Sarah Humphries. Take your time.

Sarah Humphries, Take Your Time. Black Bottle Riot uit Nijmegen is een van de weinige Nederlandse bands die echt Amerikaans klinken. Op het vijfde album That's Amore wordt dat opnieuw bewezen door de uitstekende zanger Simon Snell en gitarist Mike Sade. Black Bottle Riot, Bordertown.

Black Bottle Riot, Border Town. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Drummer Tom Hambridge uit Nashville produceerde het album A Bluesman Came to Town van Tommy Castro. En Tom Hambridge is momenteel de beste blues producer in Amerika, wat ook Buddy Guy en Joe Burnham Messa nemen al op bij hem in Nashville. Tommy Castro, Blues Prisoner.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, The Way Up North, onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de delta, want we gaan naar Hill County en dat is dan gewoon naar Oxford.
3: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town, de University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooi, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein en een fantastische boekenzaak.
2: ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
3: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zit. Ik noem maar een paar: Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en Junior, helaas overleden, Kimbrough.
2: Nou, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
3: Ja.
2: Publiciteer ook flink aan de weg, Tummet.
3: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een Epitaph, dat daar. En wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
2: Oh ja, auto, ja.
3: Ja, ja.

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, het komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Dat is, ja. En het zijn geen kopers, zei hij ook nog erbij. En hij zei ook van, ja, als ze hun 10.000 verkochten, dan zaten ze helemaal goed. Maar grote maatschappijen, was het de joke, was het een grap als die zoveel verkochten. Ja,
0: en de publiciteit is voor hun natuurlijk een moeilijke zaak. Hè?
1: Ja, hij zei onder die Matthew Johnson zei onder andere nog. Hij zei, ja, vroeger was de krant, hij zei, Rolling Stone, het was nummer 1.
0: En iedereen las dat?
1: Iedereen las dat, maar nou, toen werd Radio 1 en schreef de pers 2. En nou was MTV 1 en zo ging dat een beetje trapsgewijs naar beneden. Hmm. Maar ja, ik zei van, in Holland ben jullie waarschijnlijk toch nog wel bekend bij een aantal mensen die een beetje in de scene zitten. En hij zei dat dat ook inderdaad zo was. Maar in Amerika en in Oxford waar zij zitten. Dus was het toch wel heel moeilijk om het hoofd boven water te halen. Break-even was voor hun al hartstikke mooi. En hij zegt, in feite kijk je naar de hele staf van het Fat Possum Label, want dat ben de Bruce. Wat? Dat ben wij met die twee, Bruce en Matthew.
0: Ja, dat is alles, ja. En in een heel klein gebouw hier met achterin een oude garage. En daar zit hun magazijn in, daar zit hun kantoor in. Dat neemt ze trouwens niet op, hè. Daar heeft ze niet de studio. Die heeft ze weer op een andere plek.
2: We've got a recording studio about 15 miles south of here. That's where we do it.
3: You know Eric Anderson?
4: Mm-hmm. I know him.
3: He's coming down tonight. He'll be recording tomorrow and the next day there.
0: He was on the Vanguard in the old days. He plays on the Vanguard.
3: Vanguard, exactly. Yeah, right. I hate to disappoint you with the the survival stories, but the whole industry is, I think, a hard time right now. I mean, you know, and
1: don't you think it's also that people can take things from
2: the internet,
1: and
2: copying CDs
1: or so. In Holland, it's a big thing that everybody can buy these things and burn it and do it for themselves. So the artists, so the companies sell less, you know. And the authors get nothing from it.
3: Well,
2: I think always there are going to be people out there who want to actually get the packaging and all that stuff. And there's something to be said for being able to hold the packaging, because if you just burn a CD, it's just you really got all you've got is a CD. You know, you don't really have the packaging.
3: Let's take the if that were the case. I mean, there's still records that are going great guns. You know, the last Beastie Boys record did 380,000 records the first week. Well, why didn't, after a couple of people get, I mean, why didn't they just download it and everyone had a copy and they sold 2,000 or 5,000?
1: It didn't count for everybody.
3: Right. I mean, exactly. You know, I mean, everyone always looks at that as a problem. I mean, I think maybe actually bootlegging and counterfeit or whatever copies could be a problem, but I don't think the internet
2: People
3: is.
2: Been making cassette copies for years, it's not that much. It's not that much different.
1: But people I think that you maybe you agree with me that they got so many opportunities right now that maybe in the old days you bought records,
3: right.
1: You got a radio, and in the neighborhood there was nothing.
3: Right.
1: So
3: right. Exactly.
1: Now the world is
3: a baseball bat and a glove.
1: Yeah.
3: Or something,
1: yeah.
3: Instead of
1: that's
3: with anything.
1: It's got the effect on you, of course.
2: Oh yeah.
3: We're
2: exactly.
3: Fighting for that entertainment dollar.
1: Yeah.
3: That's what it really is, you know. And they've got a lot video games. It's all that stuff we compete against.
2: See, yeah, we're
3: and you know, it's you know, the kids' attention span and their expectations, you know, rise every year to a ridiculous level where they just live to be entertained.
2: Yeah.
3: And our, you know, records take some sort of, not like a book, but they take more, you know, brain power and more energy to sort of access than like a video game. And that's what kills it.
1: Yes, some people can't even write anymore.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: We need to put a Fighting Ninja game on all our CDs.

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Rob and Steel. Het past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzetten. En die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van... Inderdaad, een heel... Een hele rudimentaire vorm van muziek, maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter, maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die luid toen deden. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op zo'n andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, daar nam toen Eric Anderson op toen wij er waren. Ja, en we vroegen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, zei de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week. Of weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighond wilt worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren ergens naar. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Door staan een boek te lezen.
1: Ja. Ja. Ja, nou dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja.
0: En dan de videogames, dat jongelui hebben natuurlijk vandaag de dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Ik bedoel, wat stelde het voor?
1: Ja, het stelde natuurlijk helemaal niets voor. Maar
0: ik bedoel, de directeur moet zelf inpakken.
1: Ja, maar dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat. En zo. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft beetje te maken met... ja, het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug. En dat wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Dus je kunt blues rustig bijschrijven in het grote boek van de cultuur, zeg maar zeggen.
0: Is het nou waardevol wat deze mensen van Fat Possum doen?
1: Ik denk het wel. Ik vind het is toch, al zou het alleen maar een registratie wezen van een soort van muziek die... ja, die daar gemaakt wordt en die je blues noemt. En dat, dit is ook blues. En dat vind ik, dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat bewaard blijft.
0: Er wordt ook, vooral in de muziekwereld, de naam Fat Possum laat vallen. Dan Bulde Mason, die kent het wel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal insiders. En god, er is al zo vaak door mij zegt ook van... het is blues en jazz. Het blijft muziek in de kantlijn. En er zijn weinig mensen die het kopen. Maar er zijn wel koppelui die er gewoon live naar luisteren.
2: The perception is wild. Especially like when Europeans think that we'll have like some huge almost corporate office or something. You know, and they get the answering machine. They're like, what the fuck? You know? Yeah, exactly. Yeah. I guess sort of... status improved a lot in Holland over the last two or three years. And we're lucky to have Eurotaf there. Before, we'd have these license agreements where someone would print up and they would ship it out and no one would ever be able to reorder it.
3: In Holland, I think you got a lot of people who are see it as a true case to get it across, you know. I think you made a good choice, because if you go to majors, they don't even think about it.
2: Oh, they were like, awesome. If we had 20 times the sales that we do now, it still would be a joke.
3: Yeah.
2: And we're not ever really aiming for that, at all. We're trying to get, everything just a little bit higher. I mean, they waste so much money that they have to have like a record that sells 13 million because they've put so much money in so many just ignorant things, which we don't have that luxury. So, you know, we're not going for that, but we're just trying to you know, make it a little more solid. And that is hard as hell. And these are very conservative goals, you know. But it'll work. And that's how Epitaph started. I mean, they weren't selling a ton of records at first, they, you know.
3: And how many countries do you come out in Europe?
2: Should all of them.
4: All of them, supposed to be, yeah.
2: It's just, you know, we're very lucky that the office is in Amsterdam, and
3: they do the whole thing,
2: right? But you know, it starts really with like a journalist, and then there'll be a write up, but nobody will have the CDs in stores. The stores might get them, and then no one cares a week later, and then it kind of gets going like that. And it's a very hard process unless you've got someone who's getting a lot of TV coverage or someone who's.
3: Yeah, we've got I've got this this sample from a guy who's a journalist with the Harlem Daily, which is Harlem in New York is from Harlem in Holland. It's a city.
2: Right.
3: And he did an interview with me, and he gave me a copy, and that's the way I came on.
2: Really?
3: Came on it, you know. So. And when we decided
2: to, that's like throwing like a message, you know, off the off the Statue of Liberty, you know, and someone actually like reading it, you know, not just.
3: But it's also hard for in Holland to hear blues on the radio. I mean, this is one of what we're doing is probably on the public radio is one of the because we've got another system in Holland, you know.
2: Mm-hmm.
3: It's probably the only one.
2: I mean, they'll be like, they'll say the blues is back, but then it's sort of like the early Eric Clapton years is what they mean. I don't want to start whatever arguing that case, but that doesn't help us. It doesn't help the whole genre that we're really for. And I'm not saying which one has the right to be called blues or whatever. I don't even want to kick that anthill, but it's you know, it's still rock, you know, and, you know, with Canned Heat and like, you know, John Lee Hooker's, you know,
3: I like his early recordings.
2: Actually, I do too, but
3: the VJ thing.
2: It's brilliant, but it'll be like Boom Boom or one of his early great songs, and then it'll be like all rock acts doing blues covers or Bonnie Raitt or something, and that's not really. It's not helping us. Well, you know, to someone it is. It's just, you know, it doesn't do anyone in Mississippi any good.
3: You guys, we'll thank you on behalf of the VPRO Radio and Radio Drenthe.
2: Yeah,
3: and
2: okay.
3: I hope you're doing all right, because I think the music is worth it.
2: Great, yeah.

0: Ook wel muziek van zo'n older knakker, Robert Lee Burnside. 1926 is hij van.
1: Ja, en dat is maar, ik vind Robert Lee vind hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die sampler die zij u gebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Dus kennis maken wilt met deze muziek, dan is die sampler door, denk ik, een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat. Er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk wel best wel van meerdere. Alleen hij zegt, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja.
0: It's not helping us.
1: Nee, en ze hebben veel problemen om te blijven bestaan. En
0: ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa, want het wordt bij Epitaph voor duurder gebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit, maar het wordt wel van u de Amsterdam regelt en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus daar waren ze tevreden over. En ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Zei van, it's like a sign.
0: Nou, het is de Muiderwit. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: Kunnen we je voorstellen dat dit soort exen optreedt in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, eronder de deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Lock. Tree was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters, dat hij zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet Harry? Sandra B. Toews.
1: Yeah.
0: Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Oh, toch wel.
1: Yeah.
0: Maar een prachtig boek trouwens, waar hij al dit soort informatie in kunt vinden. Dan, maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren holt Chess op te bestaan als label. Hè?
1: Yeah. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat de blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eindelijk weer de muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten er vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, om dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval. Ja,
1: het was meer handslagen of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien, redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $25.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wil hij ook bij een nee contract eigenlijk wel weer hebben.
1: En dat was voor die tijd natuurlijk ook heel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuur. Ja. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Mm-hmm.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja nee, dat is mooi. Ja, want zijn vriendin, die woonde een paar straten weer erop en daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had, die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die is dan toch een keer, die bijna nooit kwaad werd, die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, daar houden een aantal keer nog wel een over. Een over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Hè? Klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam hij Port Arthur.
0: Dus hij opgeruid, ja.
1: Ja, is hij opgeruid.
0: Want daar woonde een kind in het museum geweest.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oudere country star, een prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk, en dat leest hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan. En ja, ik denk dat dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek giet. Want zo wordt het door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard Again in 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist. In een hele spetterende uitvoering van Manish Boy.
2: Oh, yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Yeah. Dit is heel direct opgenomen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Paul Meeldijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En, we hadden het over buizen. En analoog, maar dat zijn allemaal vaktermen. Vroeger werd dat zo opgenomen. Tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizen, versterkers en buizen, tafels en neem analoog op. Ja, ja. Het klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hmm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker nog. Ja, wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft Muddy Waters niet meer middenmaakt allemaal. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: als ik het wel heb, ja. Ja, 83, 15 geboren. Ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ook nog andere LP's op verschenen. I'm Ready is erop verschenen. I'm a King Bee is erop verschenen. En daar stiep trouwens ook nog een nummer, zag ik in het boek staan, wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt.
0: Ja, was dat die eigenlijk?
1: Ja, en dat klonk een beetje als dat klonk een beetje als Murray, maar langs een hoodie dus.
0: Dat is ook moeilijk om zo iemand die te evenaren. Nee, dat staat te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man. Hè? De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Murray Waters, daar hadden wij het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta, dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Musquet had er een hekel aan om covers te zingen. Nummers van anderen zingen kost geld, zei hij dan. Daar krijg ik geen royalties van. En daarom probeerde hij zoveel mogelijk nummers zelf te componeren. QB and the Blizzards, Disappointed Blues.

Shuby and the Blizzards, Disappointed Blues. Little Milton, dat is een onderschatte bluesgitarist. Hij wordt nooit genoemd bij het rijtje blueslegende B.B. King, Albert Collins, Freddie King, Buddy Guy, Albert King, Johnny Copeland. Maar daar hoort hij eigenlijk wel bij. Dit komt van zijn album Rockin' the Blues. Little Milton, Blind Man. Rockin' the Blues, Little Milton, Blind Man.

Little Milton, Blind Man. Luther Allison, dat was een bluesgitarist uit Chicago, maar hij woonde ruim 20 jaar in Parijs. En daar nam hij zijn akoestische album Hand Me Down Moonshine op. En dat deed hij samen met zijn zoon Bernard Allison en Patrick Verbeke. Luther Allison, You're the One.

Luther Allison, You're the One. Jimmy McCracklin, dat is een blueszanger uit St. Louis. Hij begon in een gospelband, hij was enige tijd rock'n'roll zanger en hij eindigde uiteindelijk bij de blues. Dit komt van zijn album A Taste of the Blues. En dat album nam hij op met Lowell Fulson, Johnny Otis, Barbara Lynn en Smokey Wilson. Jimmy McCracklin, My Answer.

Jimmy McCracklin, My Answer. Beth Hart uit Los Angeles kan in principe alles zingen, maar ze heeft de ultieme bluesstrot. En haar muziekuitgeverij heet dan ook Jezebel Blues. Dit komt van haar album Screaming for My Supper. Beth Hart, Stay.

Beth Hart, Stay. Jerry Williams, dat is een Amerikaanse songwriter en producer, maar hij neemt ook al ruim 40 jaar lang soloalbums op onder de naam Swamp Dog. Dit komt van zijn album Swamp Dog, Surfin' in Harlem. En dat album nam hij op met bluesgitarist Guitar Shorty. Swamp Dog, My Blue Heaven.

Swamp Dog, My Blue Heaven. Jan James, dat is een blueszangeres uit Michigan en ze werkt al sinds haar studententijd samen met gitarist Greg Calvert. Ze trokken samen naar Chicago omdat daar veel werk is in bluesclubs en het album Color of the Rose nam ze op voor het Nederlandse platenlabel Provoke. Jan James, Color of the Rose.

Jan James, Color of the Rose. Pete Mays, dat is een bluesgitarist uit Texas. Hij werkte jaren met zijn band The House Rockers in het clubcircuit langs de Gulf Coast en later opereerde hij vanuit Houston. Hij toerde als gitarist met Lil Milton, Junior Parker en Clarence Gatemouth Brown. En dit komt van zijn album For Pete's Sake. Pete Mays, You're Still My Baby. You

Piet Mees, You're Still My Baby. De vriendin van Van Morrison had TBC en hij kon haar niet verzorgen omdat hij moest optreden. En daarom had Van Morrison de blues. Maar dan is hij op zijn best. Van Morrison, TB Sheets.

into the wee small hours, long for the break of dawn. Oh, Lord.

0: ain't funny at all. You land in the cool room, man.
1: Van Morrison, T.B. Sheets. Mel, dat is een zangeres uit Volendam. Het is de kleindochter van Cats zanger Piet Veerman. En zij maakt onder leiding van de ervaren drummer Tom Dijkman prachtige albums. Dit komt van haar album Break the Silence. En dit verwacht je niet uit de hoofdstad van de palingpop. Mel, I was wrong.

Mel, I was wrong. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Animals uit Newcastle hebben hun bluesy sound vooral te danken aan zanger Eric Burden. Dit komt van het album Animalism. En daar staan een paar klassieke bluesnummers op. Dit is een compositie van Howlin' Wolf. The Animals, Smokestack Lightning.

Here we go.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer als van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort.
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Ik heb nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was dat een heel leuk orkestje, maar het publiek waar ze voor speelde, vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje sherry drinken. De mensen met zo'n een beetje zo'n wol, weet je wel, een beetje het spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektroon. En die stond daar met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo en zo. Daar vond ik nooit. Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en dan s'nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En de militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op de Oosten. En nou ja, daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek. Of tenminste, ik wist wel wat blues was. Door Dixieland muziek is ook allemaal. Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. En, maar ik hoorde dus de echte plattelands blues, dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig. En
1: wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: De Rocking Strings, dat was het bandje van Hilton Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland Band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo, en een soort van sociëteit. Of een, laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving. Die heeft nou allemaal opticiënswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee in dat huis. Dat mochten wij dan benutten voor... Dan waren we toch van de straat af en dan konden we daar feesten in houden. En, we hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo. En...
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met met die Old Fishy Jazz Group en de Rocking Strings en nog andere mensen. Dus ja, wat vrienden en zo van school. En, nou, en daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, dat was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd in Cuban Blizzards en zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Nou, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond. En, van onze hond van de buren. Dat heette Cube, die heette Cuby. En Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50e jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Zou ik nou niet meer aan moeten denken. Zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen middel die stond er stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstijl zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En, nou ja, in ieder geval...
1: De hoe was er niks bij, zullen we zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal evenaren en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. Toen dachten we doen er nog een schepje bovenop en zo. Of bij Boulegeerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningenstraat. En... ja, maar langzamerhand is die show dan, kom je dan toch tot de conclusie. Want ik bedoel, in het begin speelden we natuurlijk muzikaal technisch niet zo goed. Maar er was wel een enorme dosis enthousiasme en zo. En dat trok natuurlijk de jeugd, onze tijdgenoten enorm aan en zo. Want er was wat te doen en er was een wilde boel. En dat, het was ook het enige wat dan naast voetbal, wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhonger had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon het, wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhonger had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon naar de film.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is uiteindelijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is er allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje bovenop. Ik zie je wel van dat en die ouwen die hebben toch. En dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel, alhoewel het ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. Maar goed, dat nou, in ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, nou, dan... ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen allemaal tekenen of ze ook daar... En iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, vond ik zo laf, toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van... Ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hogeveen. En die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavo-huis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: En dat pakte heel goed uit voor ons, want het was niet echt goed en zo. Natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo, was op een tweesporen recorder en de controle was in. Wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was. Zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speelden, het is alleen maar enthousiasme. Maar in ieder geval. Het was heel wat voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Phonogram, die dat een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet. De heer Joost was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zelf bij die jongens krijgen. En toen Phonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... dragen van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Ja, dat is...
0: dat vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... ja, god, zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of het nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laat gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die hele penning van Assen dan precies op goede momenten heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wil er wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is het natuurlijk wel. Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus je krijgt toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, zo, toen, dat was toen. En dat voelde je zo toen. En dat... voor die tijd was het natuurlijk ja, heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: Dat Amsterdam Rest aspect eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos en van hier naar daar. En, oh ja, feeling like a suitcase, dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat, dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en Groeten naar Grollo, dat, daar, daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets, die Somebody Will Know Someday met verloren relatie, een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb...
1: Een muzikant moet lijden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. Zo. Ik heb een hekel aan... Kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb, Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en ja, vergankelijkheid. Dus het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop en zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven, ja, en de dood.
0: Ja, ja, precies. Ja. En zo moet je het eigenlijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo. Dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over... Komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent het eigenlijk. En nou, dat gaat ook over... Dat gaat gewoon over... Als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo, dan... Moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo, dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo van die rijmelarij, dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Dat vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ik nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, dat comes goes with the job.
1: Ja. Dat is een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, dan hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs, dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

0: Het is op een gegeven moment, in de 60e jaren, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot wat nou iedereen, elke Jan Lul kan van alles innemen, weet je wel. En
1: het hoorde ook bij het afzetten tegen het establishment.
0: Ja, maar ja, sommigen blijven dan in hangen. En ik heb nooit een naald in mijn arm gezet. Hoor. Dat vond ik dan echt te griezelig. Maar voor de rest hebben we toch alles wel genomen wat te nemen was. Maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verveeld. Want ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. Ik zou er niet aan denken dat ik hier dan moest zou zitten en ik had even een snuif nodig of weet ik veel wat, of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je de hele dag weer kwijt en ik bedoel, je kunt niet dat. Nee, en sterke drank, dat hebben we, hebben veel gezopen ook en zo, maar dat heb ik ook, dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer, dus ja. Op een gegeven moment vind ik het ook, laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
2: Sitting at my table with my almost empty glass, I'm looking through the bottle that's featuring my past.

0: Heeft dat uiteindelijk ook niet geleid tot de scheiding Musquet-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen. Ik bedoel, Gelling was toen ineens weg bij de hearing. En wat hij daar... er kwamen op een gegeven moment... Hij woonde toen vlak bij mij in een flat. Daar wel rare mensen s'nachts douchen en zo. Dat drong eigenlijk niet tot me door dat het wel eens dealers zou kunnen wezen. Maar in ieder geval, hij is daar toen heen gegaan en... Daar heeft hij niet lang volgehouden. Maar hij is toen daar toch in een bepaalde scene terechtgekomen die waarschijnlijk niet zo goed voor hem was. Maar goed, hij zat daar en ik zat hier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan. En daardoor ook niet meer bruikbaar. Anders hadden we hem er wel bij genomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken dan altijd dat wij ruzie hebben, maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band. Gewoon. Omdat hij niet consistent genoeg was en dat is de enige reden.
0: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen erkend ook door mensen als Clapton en dergelijke.
1: Op die cd van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. Maar dat was toen. Ja, als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders, maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met een dag. Dus hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt me.
0: De blues ook doorleeft, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ik, het is wel een blues verhaal, als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, wat, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de ja, bak eventueel?
1: Helemaal reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, anorano halen met de pakken tegelijk. Want dan kon je dat ook krijgen, was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week, was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen kwamen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die keer, de veroordeling mag er niet in. Is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmich. En vreemd genoeg hebben we helemaal nog pianoles van Helmich zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmich hebben wel zijn eigen stijl hoor. Dat vond ik wel een leuk stijltje en zo. Maar echt een echte groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmich is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmich gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Mine Schelling dan. Maar Herman Javer is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: Once in Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Wayne Pennyman bracht via Radio Luxemburg de rock'n'roll naar Europa als Little Richard. Maar hij kon ook hele mooie ballads zingen. Dit is een eigen compositie. Little Richard, Directly From My Heart. MUZIEK

Little Richard, Directly From My Heart. De Del Vikings, dat waren vliegtuigmonteurs op de luchtmachtbasis in Pittsburgh en die namen een singeltje op onder leiding van leadzanger Clip Johnson bij een lokaal platenlabel Phoebe Records. Het werd een hit in Virginia en toen nam het grote ABC Paramount Records het contract over. De Del Vikings, Bring Back Your Heart.

De Del Vikings, Bring Back Your Heart. Terry and the Tyrants, dat was de band van leadzanger Terry Evans. Hij zou later de zanger worden van de Ry Cooder Band. En hij was ook heel succesvol als soloartiest. En in diezelfde band zat Jewel Akins. En hij had de nummer 1 hit in Amerika met The Birds and the Bees. De band maakte overigens ook platen als The Rainbows. Terry and the Tyrants, Weep No More.

Terry and the Tyrants, Weep No More. Joe and Anne, dat was een duo uit Louisiana. Cynthia Coleman en Joe Joseph. En ze hadden een hele grote hit in Amerika met Dr. John als pianist. En in die jaren werd nog precies bijgehouden hoeveel singles er in iedere stad verkocht werden. Dat waren er 30.000 in Atlanta, 20.000 in New Orleans, 18.000 in Houston en 25 in Dallas. Joe and Anne. G-Baby.

Joanne Ann, G. Baby. Er zijn artiesten die voortdurend van naam veranderen, al is dat natuurlijk nooit een goed teken, maar Jeb Stuart uit Memphis begon op te nemen als Charles Jones. Toen verhuisde hij naar Florida, daar werd hij gewoon Jeb Stuart. En later zagen we hem nog terug als Jeb Stuart and the Reflections, Jeb Stuart Group en Soulful Jeb Stuart. En hier is hij gewoon Jeb Stuart. Can count the days.

Jeb Stuart, Can't Count the Days. Jackie Branston, dat was een neef van Ike Turner en hij speelde saxofoon in de begeleidingsband van Ike en Tina Turner. Ike Turner schreef een nummer voor hem en reed dezelfde dag nog met hem van Clarksdale, Mississippi, helemaal naar Memphis om het op te nemen in de Sun Studios. Jackie Branston, Trouble Up the Road.

Jackie Branston, Trouble Up the Road. Willie Gauff en de Love Brothers, dat was een klassieke soulband uit Los Angeles met een imponerende blazerssectie en soulzanger Jimmy Holiday was de songwriter op de achtergrond. Willie Gauff en de Love Brothers, Whenever I Can't Sleep.

to have you, darling. I don't want nobody else.

Willie Gauff and the Love Brothers, Whenever I Can't Sleep. Eddie Quinteros uit San Francisco was de gitarist en achtergrondzanger in de band van Bobby Freeman. En de basgitarist in die band, dat was Roy Estrada. Die zagen we later terug in Mothers of Invention bij Frank Zappa. En Eddie Quinteros werd na Ritchie Valens, Chen Romero en Chris Montez de zoveelste succesvolle Latino-rockzanger. Eddie Quinteros, Come Dance With Me.

Harry Quinteros, Come and Dance With Me. Joe Haywood uit South Carolina maakte ruim 30 jaar lang platen. Hij schreef de hit Warm and Tender Love voor Percy Sledge, maar zijn eigen versie flopte hopeloos en hij verhuisde in 1964 naar New York, want na het overlijden van Sam Cooke probeerde hij daar de nieuwe Sam Cooke te worden. Joe Haywood, The Last One to Know.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lover's Game van The Warren Treaty is het album van deze week. En The Warren Treaty begon als band in 2014 als voorprogramma voor Al Green, Brandi Carlile, Jason Isbell, John Legend en Van Morrison. En daarna toerden ze door Amerika met de All-American Roadshow onder leiding van Chris Stapleton. The War and Treaty, Angel.

The Warren Treaty, Angel. Billy and the Essentials, dat was de band van Billy Carlucci uit Philadelphia. Hij werd ontdekt door de producer van Danny and the Juniors en hij coverde een hit uit 1954 van Lee Andrews and the Hearts. Billy and the Essentials, Maybe You'll Be There.

Billy and the Essentials, Maybe You'll Be There. Kent Records had een sublabel waarop de gospelbands werden uitgebracht en daarom zat de gospelband Angels of Joy met liedzanger Dennis Sexton op het label Gospel Corner Records. En de band richtte zich rechtstreeks tot president Richard Nixon. Angels of Joy, Mr. President.

Angels of Joy, Mr. President. De broers Rusty en Doug Kershaw uit Louisiana vormden samen het Cajun country duo Rusty en Doug. En Doug Kershaw schreef deze top 10 hit in Amerika en het nummer werd ook nog 54 keer gecoverd, onder meer door Buck Owens, George Jones, Rick Nelson, Bobby Gentry, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Dave Edmunds. Rusty en Doug, Louisiana Man.

Rusty and Duck, Louisiana Man. Yvonne Baker uit Philadelphia was de leadzangeres van The Sensations en ze nam solo een nummer op van Van McCoy. Later zou ze ook nog platen maken als Yvonne Mills en Yvonne Mills Baker. Maar hier is ze nog, het meisje Yvonne Baker. A woman needs a man.

Yvonne Baker, A Woman Needs a Man. Bobby Bear uit Ohio kwam via Los Angeles naar Nashville. En hij had al een hele grote hit gehad met All American Boy. En dit was een eigen compositie. En Bobby Bear was de eerste zanger in Amerika die nummers van Shel Silverstein opnam. En deze songwriter maakte later de band Dr. Hook wereldberoemd. Bobby Bear, Book of Love.

book of love. Bobby Bear, Book of Love. Tammy Young lijkt niet te bestaan. Ze nam een nummer op van Art Freeman, maar niemand kent haar. En de Amerikaanse discjockey Clive Richardson, hij denkt dat het gospelzangeres Tommy Young uit Dallas is, die destijds onder contract stond bij Soul Power Records. Tammy Young, I don't wanna lose you.

I'm young, I don't wanna lose you. De Mimo's uit New York, dat waren eigenlijk de Hurricanes onder een andere naam. Want de Hurricanes stonden onder contract bij King Records. En dit nummer kwam uit bij platenbaas Bill Leslie. En daarom moest het stiekem onder een andere naam gebeuren. Het werd wel een hit aan de oostkust van Amerika. De Mimo's, My Type of Girl.

0: getting is good.
1: De Mimo's, My Type of Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Little Henry in the Shamrocks, dat was een obscure soulband met zanger Henry Houston. En hij schreef het nummer en hij produceerde het ook zelf, maar hij was niet al te succesvol, want hij nam ook nog singles op als Henry Houston, The Cufflinks, The Lovebugs, The Raindrops en The Sunrisers en het leverde geen enkele hit op. Maar hier is het, Little Henry and the Shamrocks. Come to me.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. En te gast is Henny Kamp. Henny was samen met haar man Henk jarenlang de drijvende kracht achter de groep C+B Support. Een fanclub mag ik het niet noemen, maar was er eigenlijk wel een beetje. Ze coördineerden tussen de optredens en het publiek. En door praat ik vanmiddag met Dobby. Hele mooie muziek en het eerste stuk I'll Play the Blues for You van Musquet.

0: I'll play the blues for you van Albert King. Speciale opname eigenlijk ter gelegenheid van de 2-meter-sessies met Jan Douwe Kroeske in 1991. Wel een mooi begin eigenlijk van de uitzending Henny Kamp. Jij hebt samen met je man Henk die vorig jaar plotseling overleden is.
1: Ja.
0: Waren jullie de mensen achter C+B Support? Hoe zijn jullie met QB in aanraking gekomen eigenlijk? Was dat al vanaf de 60 jaren of pas later?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Henk wel, vanuit 60e jaren. Hij zat op de ULO en ineens kwam een klasgenoot met Desolation aan. En een club van zijn klasgenoten gingen met die jongen mee. En daar was Henk bij. En hij was gelijk verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik in 72 Henk leerde kennen, toen was ik echt zo'n top 40 typetje. Beatles, Rolling Stones. Nou, dat een klasgenoot Pink Floyd mooi vond, dat was al heel extreem. En Henk heeft me eigenlijk leren luisteren naar blues. En op dat moment had hij vooral materiaal van QB and the Blizzards en van John Mayall. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En QB and the Blizzards en van John Mayall. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En eigenlijk vanaf 1980 is het

0: voor ons gaan rollen. Henk had zoiets van, ik hoor nooit meer wat van Harry. We hadden een auto en hij zegt, ik ga een keer naar Assen. Ik heb gehoord dat hij in een van de flats woont. Ja. En er waren toen nog maar 3 flats in Assen. Dus dat was vrij makkelijk zoeken. Hij had iemand op straat gevraagd. Nou ja, en toen we Harry aangebeld en gevraagd van, doe je nog wat? Speel je nog eens? Ik hoor nooit meer wat, ik lees nooit meer wat. En inderdaad, niet zo lang daarna zou Harry een soortement gelegenheidsformatie maken. En dan in augustus 1980 in het Amelter Bos spelen op een of ander festivaletje. En toen is voor ons het balletje gaan rollen.
1: En dat was voor jou de eerste keer dat jij hem hebt zien optreden?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En daarna ben je hem niet meer uit het oog verloren?
0: Nee, nee, eigenlijk met Henk als grote aantrekker, auto met chauffeur.
1: Ja,
0: hè?
1: En,
0: ja, hij was toch eigenlijk wel de grootste liefhebber.
1: Dus, ja, ja.
0: En ja, omdat ik er ook door geraakt werd, ben ik meegegaan.
1: Ja.
0: En ja, de keren dat we samen op pad waren, zijn niet meer te tellen.
1: Nee. Nee. Harry was er ook altijd zeer, zeer erkentelijk voor van dat dat gebeurd is. Ja, zonder meer.
0: Maar toch was hij heel gereserveerd hoor. Toen wij op een gegeven moment besloten om te vragen wat hij ervan vond als wij een schakeltje zouden willen vormen tussen de fans die heel vaak, zo merkten wij in zalen als we aangesproken werden, heel vaak bleken optredens te missen omdat ze helemaal niks lazen. Boekers boekten alleen maar en als een zaalhouder nergens iets liet publiceren, wisten ze het niet.
1: Ja.
0: En wij vonden dat sneu. We vonden het sneu voor Harry, die publiek miste, maar ook sneu voor het publiek, dat al die concerten misliep. Kijk, dan sprak je iemand in Breda en die vroeg, weten jullie wanneer ze weer spelen? En nou, dan zeiden we, ja, maar 2 weken geleden waren ze in Tilburg. Oh ja, maar dat wist ik niet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En zo is het begonnen. En nou ja, toen we het Harry voorstelden, ja, hij was een beetje zo van, oh, dan heb je weer van die figuren, die willen weer wat. En wat wordt het? Moet het allemaal nog zien.
1: Ja.
0: En nou ja, uiteindelijk vond hij het toch goed. En
1: toen is ook het blaadje ontstaan.
0: Ja, dat was september 1982.
1: Oké, okay. Praten we straks verder over, Henny. We gaan naar muziek.
0: Ja.
1: Dit is en blijft een muziekprogramma.
0: Ja, ja, ja.
1: Het eerste stuk wat jij hebt meegenomen, het tweede stuk eigenlijk, dat is een stuk van Leonard Cohen.
0: Ja. Heel lang zei hij ons niks. Vonden we hem vaak op het dreinerige af. Echt een beetje deprimuziek. En een jaar of 7, 8 geleden, denk ik, ineens sprong de vonk over. En ja, ik heb bij mijn keuze voor vandaag me ook een beetje laten leiden door het wat minder bekende.
1: Mm-hmm.
0: Je komt al heel gauw bij Chelsea Hotel, Bird on a Wire enzovoorts. En nou ja, dit is een nummer wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Dus ik dacht, ik pak deze.
1: Een live optreden van Leonard Cohen, Coming Back to You.

0: Uit 2011, Leonard Cohen, Coming Back to You van de cd Back to the Motherland. En die cd die was onder andere ontstaan omdat zijn manager en zijn vriendin dat hem die dermate bedrogen had dat al zijn pensioengeld weg was en dat hij weer op tournee moest. Henny Kamp, C+B support. Hoeveel mensen kreeg je bij elkaar eigenlijk die daarin geïnteresseerd waren?
1: Aanvankelijk maar heel weinig. Een stuk of 5 begonnen we mee. Uit alle hoeken van het land. Zuid-Limburg. En ja, heel langzaam maar zeker liep het wat op. En ja, uiteindelijk, ik weet nog dat we op een gegeven moment 100 hadden. En dat ik dacht van, oh hemel, waar zijn we mee bezig? Ja, ineens, doordat je veel contacten krijgt met die bewuste mensen, had je zoiets van, oh jee, er zitten docenten Nederlands tussen, een doctorand, dus een arts, een jurist. En dan voel je je zo klein en nietig. En dan denk je, oh jee, waar ben ik mee bezig? Ja. En,
0: want ja. Jij was degene die het blaadje vol schreef?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Het was maar incidenteel dat Henk een bijdrage leverde. Mm-hmm. Hij was wel eens de aanleveraar van het een en ander. Want er waren ook concerten bij dat ik niet meeging. Ook al gebeurde het niet vaak. Dat werd pas eigenlijk zo in, nou, laat ik zeggen, de eerste helft van de jaren 90. Toen had ik al dat wachten en dat rondhangen in allerlei idiote kleedkamers wel gehad. Maar dan vertelde hij van dit gebeurt, dat gezien. En, maar ik was dus inderdaad degene die op papier het creatiefste was, ja.
0: Maar jullie waren eigenlijk de schakel, zeg maar, tussen de liefhebbers van de muziek en de band.
1: Ja. Ja.
0: En betekende dat ook dat jullie op het persoonlijke vlak ook dingen uitwisselden? Verjaardagen van bandleden, wanneer er wat aan de hand was of wat dan ook?
1: Nou, in ieder geval wel met een kaartje. Dat,
0: ja, ja.
1: Dat sowieso wel, ja.
0: Ja.
1: En we zijn ooit eens een keer bij Hannes geweest. Toen,
0: Hannes Langkamp,
1: ja,
0: de drummer.
1: Sorry, inderdaad. Toen zijn tweede dochter geboren was. En bij Harry thuis kwamen we ook incidenteel. We hadden zoiets van een beetje de boot afhouden. Hè? Gewoon afwachten hoe hij zichzelf opstelt.
0: Ja.
1: En dan gebeurde het wel eens. We hebben wel eens vakantievideobeelden gezien bijvoorbeeld. Zag ik Harry voor het eerst zonder hoed. En dat soort
0: ja,
1: dingen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dan dacht ik, goh, er zit weer minder op, weet je wel.
0: Ja. Het, maar, was natuurlijk, het was een beetje de periode dat Harry nog niet zo geweldig in zijn vel zat, denk ik.
1: Nee,
0: of wel?
1: Nee, absoluut niet.
0: En zeker begin, nee. Die begin 80 jaren niet.
1: Nee, nee. Daar is ook eigenlijk uit voortgekomen. Op een gegeven moment heeft Mariska hem laten zitten. Of hoe je het ook maar noemen wil. Ja. En daar was hij echt diep ongelukkig van. Hij reed toen op dat moment ook veel met die jonge jongens. Hè. Laten we zeggen de jonge honden. Hannes Langkamp, Gino Jansen, Erwin Java, Roy Couchel. En zo is eigenlijk, omdat hij helemaal niet lekker in zijn vel zat, is zo begonnen dat Henk voor hem is gaan chauffeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan haalde hij hem van huis af eerst op in Rolde. En dan reden ze bij wijze van spreken samen naar Eindhoven. En

0: dat is ook zo, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat soort dingetjes. Ja, dus ja, studio's ja. En ook een poosje naar Radio Drenthe, tot jij het overnam.
2: Ja. 91 was dat. Ja. Toen is dat dit programma begonnen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, maar toen heb je niet direct Harry meegenomen.
2: Nee, dat klopt.
1: En dan bleef Henk ook wel eens slapen. En Harry bleef ook wel bij ons slapen. In die tijd dat het niet goed met hem ging. Ja. Dan had hij geen zin om door te gaan naar huis. En dan vond hij de bank bij ons prettiger.
2: Ik kan me voorstellen, ja. Ja. We gaan naar de volgende muziek op jouw lijstje. Je hebt een heel lijstje aangeleverd. Ik weet niet of we er helemaal door zullen komen. Dit is een Engelse bluesrock, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Hele stevige muziek.
1: Ja.
2: Ainsley Lister.
1: Ja. Eigenlijk als ik alles van Ainsley Lister beluister, zeg ik hij is me te. Maar zoals met wel meer, je hoort ineens zomaar van iemand waar je helemaal niet zo in geïnteresseerd bent, hoor je een nummer en dat komt binnen. En ik reageer vooral veel op de sound van iets en ga me dan vaak pas verdiepen in de tekst. En ja, als je dus hem hoort zingen, it's been so long since I held you tight, hè, dan snap je dat ik terugdenk aan vorig jaar.
2: Ja, aan Henk.
1: Dat ik die mis.
2: Angel of Mine.

0: Angel of Mine van Ainsley Lister van de CD Everything I Need uit 2006. Op verzoek van Henny Kamp in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En een herhaling op donderdagavond tussen 10 en 11. Henny, de periode dat jullie ermee begonnen met C+B Sepoy, 80 jaar. Toen speelde Harry ook wat andersoortige muziek eigenlijk.
1: Ja.
0: Ging je wat meer de funk kant op.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel gemerkt, denk ik, hoe het publiek daarop reageerde toen.
1: Ja, dat was best moeilijk voor sommige mensen. Al reeds het feit dat het toch wel een funky inslag kreeg. Zeker de manier waarop dan Gino Jansen speelde. En die periode daarvoor eigenlijk, toen we zo'n beetje begonnen, toen had Harry de bezetting met de blazers erin. Met Jeff Reynolds, die dan verongelukt is, en Rudy van Dijk. En ja, daar hadden toen mensen ook weer moeite mee. Ik denk dat wat Harry ook deed in die jaren, dat alles wel wat moeilijk viel. Want iedereen had toch heimwee naar zijn Cuby and the Blizzards periode, ja. met de echte Cuby muziek.
0: Terwijl Harry daar, denk ik, juist wat afstand van wilde nemen.
1: Ja. Ja, hij wilde laten merken dat hij meer in zijn mars had.
0: Ja.
1: En dat hij breder kon zijn en zocht ook wel uitdagingen.
0: Want hij trad toen ook op onder de naam Harry Musquet Band, Musquet Gang,
1: ja.
0: Musquet, kortweg
1: ja.
0: gezegd.
1: Ja.
0: En pas later werd het weer Cuby and the Blizzards.
1: Ja.
0: Want de bluespolitie, Harry die had het er nog wel eens over in die tijd. Aan welke kant stonden jullie eigenlijk, Henk en jij?
1: Wij stonden op zich wel open voor alles wat hij deed. Maar ja, je hebt toch ook wel je voorkeuren. Het betekende wel dat we een flinke aanloop nodig hadden. Als het dan eenmaal geland was, dan was het ook wel goed. Dan was het niet zo van, goh, deed hij dat of dat nog maar. Maar het was wel wennen.
0: Ja.
1: Dat duidelijk, ja. Want ik was eigenlijk net aan zijn blueskant gewend. Ik noem het maar even blues dan. En toen ging hij het ineens over een veel ruigere boeg gooien. En daar moest ik toen weer aan wennen. En toen begon ik dat aardig te vinden. En toen geleidelijk aan, ja, kun je bijna zeggen dat de boel doodgespeeld werd. Het repertoire werd niet zo erg meer verfrist. En toen kwam dan de fase dat Cuby and the Blizzards weer terugkwam.
0: Ja, de wedergeboorte van Cuby and the Blizzards.
1: Ja, ja.
0: Goed, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over die periode. En over jouw rol bij het Cuby and the Blizzards Museum in Grollo natuurlijk. Want daar vervulde jij ook een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar, ik zou bijna zeggen, wat authentieke blues. Johnny Bassett uit Detroit.
1: Ja.
0: Man die vanuit het zuiden Florida naar Detroit is gegaan. Nice Guys Finished Last. Waarom dat nummer? Is dat vanwege de muziek of vanwege de teksten, Henny?
1: Nou, het is inderdaad een vrolijke noot op mijn lijstje. Ik zou zeggen, luister met een glimlach.

0: Mooie tekst van deze zanger die in 2012 overleden is. Johnny Bassett van de cd The Gentleman Is Back. Op de achtergrond hoor je de muziek van Harry Musquet in de boerderij in Grollo in 1966. En daarna weer achter beelden van de reis naar Amerika in 1999. Beelden die Willem van der Linden heeft gemaakt. Hele unieke beelden waarvan er heel veel op de tentoonstelling hier te zien zijn. Tentoonstelling die nog geopend is tot en met 5 juni. En die in combinatie met het museum in Grollo te bezichtigen is voor €12,50. Een beetje reclame maar. Ja. En niet, mag wel hè?
1: Ja, ja, ja. En dan ook eigenlijk dat iedereen dan eerst eventjes in Grollo moet gaan kijken.
0: Ja, want die kaarten die zijn alleen in Grollo te koop. 1995 roep ik even. Een beetje een wat lastige periode ontstaat dan. Jullie, Henk en jij, zijn de drijvende krachten achter C+B Support. Ja. Hebben er heel veel mee te maken. Ja. En komen er zo opeens grote mannen op het podium.
1: Ja.
0: Mannen met geld. Jan Lagendijk, Henk A. Van de BAVAR Dieren Geneesmiddelenfabriek. Johan Derksen komen erbij. En jullie moeten een beetje terrein prijs geven.
1: Ja, dat was eigenlijk 96.
0: Of 96.
1: Oktober 96.
0: De heroprichting van Cube in the Blizzard.
1: Toen zijn ze in oktober dan dus de try-outs gaan doen. En wij waren geen zakelijke partij. En dat maakte het moeilijk. Laat ik zeggen, de man uit Raalte die had dus door dat wij, althans vooral Henk, cd's verkochten, t-shirts en gewoon altijd meetoerden op een enkele keer na. Mm-hmm. En die had zoiets van, nou goed, dat wil ik in een zakelijke vorm gaan gieten. En dan krijg je zoveel per verkochte dit en dat. Maar dan moet je altijd er zijn. Nou, daar heb ik geen zin in. Mm. We hebben het altijd op basis gedaan van vrijheid, blijheid. En ik heb het altijd voor de band gedaan. Ik hoefde er niks voor te hebben. Als ik een cd'tje kreeg, als er een nieuwe was, dan was het voor mij goed. En verder niet moeilijk doen. Gewoon ten gunste van de band bezig zijn. Nou ja, en daar voelde hij niks voor. En het was voor hem even een nieuw project. En daar ging veel geld in. En hij kon daar dus, laat ik zeggen, mensen die gevoelsmatig op een bepaald niveau stonden binnen de band en de fans, kon hij daar niet bij gebruiken.
0: Ja.
1: Laat ik het allemaal maar even netjes uitdrukken. En toen ging dus het geld regeren. Oftewel, er gingen mensen aan de touwtjes trekken die ons er niet meer bij wilden hebben.
0: Wie bepaalt, die bepaalt.
1: Ja.
0: Dat was, ik denk dat het voor Harry ook wel een beetje lastig was.
1: Was ook zo, ja. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij het hartstikke beroerd vond. Maar zegt hij, ik kan niet te veel zeggen, want ik heb wel een hele band en technici die van mij eten.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik kan de boel niet opblazen.
0: Ja.
1: En dat begrepen we ook. Kijk, dit was een kans, die moest hij met beide handen aangrijpen.
0: Ja.
1: De formatie...
0: Ook voor zichzelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, de formatie Musquet was eigenlijk doodgespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Hij had de energie niet om nog een keer zijn schouders ergens onder te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar eigenlijk, dat was dan de keerzijde voor hem persoonlijk, had hij wel de moeite mee dat Cubium weer ingehaald had. Maar hij zag wel dat als hij muzikant wilde blijven en het contact ook met de mensen wilde houden, wilde laten zien wat hij kon, dat hij dan toch wel weer QB en de Blizzards op moest pakken.
0: Ja.
1: En omdat langzaam en zeker in het circuit ook bijna niks meer overbleef om te spelen, dat het theater dan toch een nieuwe uitgangspositie werd. Dus,
0: maar ondanks alles bleef C+B Support bleef wel bestaan.
1: Ja. Dat is jarenlang een vallen en opstaan tussen Henk en mij geweest. De ene keer gaf de een op. Dan was het van, ik doe het niet meer. En tegelijkertijd had je dan ook wel voor jezelf zoiets van, ik buig verdomme niet voor eentje met geld. Ben jij gek? En het volgende moment, dan had Henk het weer gehad.
0: Yeah.
1: Dan had hij zoiets van, ik ben zo in de hoek getrapt. Want ik ga verder maar niet op details in. Maar we hebben dingen voor de kiezer gekregen waar de honden geen brood van lusten. En die nergens op gebaseerd zijn. En dan sprak je weer iemand aan de telefoon. Ja joh, maar gewoon doorgaan. En Harry had zich bereid verklaard om per telefoon, we hebben zelfs ook kleedkamerverboden gehad, om per telefoon ons een beetje bij te praten, om het toch door te laten gaan. En zo zijn we dan een aantal jaren doorgeworsteld. En op een gegeven moment kwam degene die dus dwars lag. Want Jan Lagendijk lag totaal niet dwars. Nee, die heeft het zelfs van ons opgenomen. Absoluut, ja. toen lag dus degene die dwars lag, was steeds meer buiten beeld. Het project draaide en hij hoefde overal niet meer bovenop te zitten waarschijnlijk. Zo zag hij het vermoedelijk. En toen zijn we langzaam maar zeker wel weer meer in beeld gekomen. Maar je hebt dan al zoveel afstand gehad en er is een formatie gegroeid, inclusief de partners die erbij zijn. Je voelde je eigenlijk voortdurend te buiten staan. Dat heeft nooit meer het oude gevoel teruggebracht.
0: Gelukkig kwam toen op een gegeven moment het C+B Museum in Grollo. Eerst in 2001 met een eenmalige tentoonstelling. Ja. En later een permanente tentoonstelling. Ja. Daar gaan we straks over verder praten. Maar John Mayall moet ook even genoemd worden.
1: Ja.
0: Al was het alleen maar dat hij op het laatste festival waar Harry speelde, Blues in Grollo in 2011, dat Harry en John elkaar daar opnieuw weer ontmoeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze hebben elkaar tussendoor in ieder geval een keer in Tilburg in de kleedkamer afdeling gezien, maar niet gesproken. Ze hebben elkaar bijna genegeerd, zou je bijna zeggen. Maar ze troffen elkaar daar weer. En wat Henk dus heel fijn vond, was dat hij ook nog even met John Mayall gesproken heeft.
0: Hij was een grote fan van John Mayall.
1: Ja, ja, ja. Harry en John Mayall, dat waren de mannen.
0: Mm-hmm.
1: En Henk heeft toen ook nog een hele tijd heel leuk gesproken met Rocky Atas. En die vertelde dat ze dan doorgingen naar Spanje met de bus. De volgende dag eerst naar Raalte, Rips & Blues en dan met de bus. En als je de touragenda van Mayall zag en ziet, dan
0: nog steeds.
1: Ja.
0: Dan 82 is hij ondertussen.
1: Ja.
0: Speelt elke maand nog 5 tot 10 keer, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Het filmpje trouwens van die ontmoeting in Grollo tussen Harry en John Mayall en ook Henk trouwens. Dat is hier op de tentoonstelling te zien, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nog tot 5 juni. Een stuk van John Mayall uiteraard.
1: Ja. Wij vonden het, Henk en ik, allebei een hele mooie autobiografische tekst. En uit het enorme oeuvre van John heb ik deze gekozen. Omdat ik niet alleen voor een minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train to Nowhere.

0: John Mayall, Slow Train to Nowhere van de cd Tuff uit 2009. Man die van geweldige betekenis is geweest voor de blues in Europa. Maar ik vond Harry Musquet een betere zanger.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo wel wat. En soms, kijk, je moet ook niet perfectionisme in iets zoeken. Nee. Het gaat om wat het met je doet.
0: Ja. Ik had het hiervoor net over dat jij betrokken bent bij het Cuban the Blizzards Museum. Ja. Maar we moeten het ook nog even hebben over de fanclubconcert. Daar waren jullie, denk ik, ook een beetje de initiatiefnemers van.
1: Zeker.
0: Ja. Vanaf wanneer?
1: 1992, toen bestond dus de, laten we het maar toch maar even voor het gemak fanclub noemen, 10 jaar. En dat vonden wij een mooi moment, omdat we nooit verwacht hadden dat het zoiets zou worden. Vonden wij een mooi moment om Harry te vragen of hij dus op een avond die we zouden organiseren, met zijn band ook tegen een drankje en een hapje wilde spelen. Mm. Nou ja, dat vond hij wel wat. Enkele nummers, niet te veel. Want ja, als hij dan van tevoren in gesprek was met mensen en wat aangeboden kreeg, ja, dan werd het natuurlijk wel wat moeizaam. En dat was ook de opzet, hè, ja. Dat iedereen wat dichter bij de band kon komen. Nou, toen hebben we een bandje uit Dalfsen gevraagd, waar dus ook twee mensen van in de fanclub zaten, of ze wilden spelen als een soort voorprogramma. En toen kwam Gerard van Klaveren met het idee om een fanclub sessieband samen te stellen. Gerard drumde, er was iemand die speelde gitaar, er was iemand die speelde basgitaar, eentje zong. En zo hebben ze een paar keer geoefend en hebben ze dan een aantal nummers gespeeld die avond. Ja. En dat is dus de eerste keer geweest. Nou, dat hebben wij eerst willen organiseren in de Witte Bal. Maar de opkomst was zo groot dat dat niet kon. Want de Witte Bal was op dat moment Harry's stamcafé. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook een begrip in Assen.
0: Ja.
1: En toen zei Tieme, joh, ga naar Grollo. Hè? En zo zijn wij toen in Grollo terechtgekomen bij Henk en John Hofstegen. En nou ja, wij hebben het toen georganiseerd als een besloten feestje.
0: Ja.
1: En het jaar erop nog een keer. En toen waren we er toch wel van overtuigd dat het besloten eraf moest. En toen hebben dus de gebroeders Hofstegen het organiseren overgenomen. Hè, omdat het dan toch een wat commerciëlere kant op ging. Mm-hmm, en mm-hmm. Dat ging ons te ver om ons daarmee te bemoeien. Dat soort ervaring hadden we niet. En we hebben dus in 92 eigenlijk aan de wieg gestaan van de jaarlijkse homecoming concert, zoals het later is gaan heten. Ja.
0: En je zegt toen nog de gebroeders Hofstegen, later werd het John Hofstegen en nu weer John Hofstegen met zijn beide zonen. Dus de familie Hofstegen.
1: Ja.
0: In 2001 kwam er een tentoonstelling in Grollo toen Harry Musquet 60 jaar werd.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren had er toen al voor gezorgd daarvoor dat er een bosbeeld in Grollo kwam. En daar is in 2011 het museum uit ontstaan. Ja. Daar was jij ook nou bij betrokken?
1: Nou, niet bij de oprichting ervan. Maar toen het eenmaal, laten we zeggen, bijna volledig af was. Toen werd ik dus gevraagd of ik deel wilde nemen aan de bestuurlijke functie die dan gecreëerd zou worden. In eerste instantie ben ik bij de stichting Vrienden van het C+B Museum terechtgekomen. Terwijl de stichting Erfgoed de oprichter was van het museum.
0: En een stichting Vrienden die ondertussen meer dan 500 vrienden heeft. Hè?
1: Ja, dat is fantastisch mooi. En zo snel allemaal. Ja. Dat geeft ook al aan hoeveel waardering er is voor het museum. Maar ook nog steeds voor Harry zelf.
0: Ja.
1: En wat er dus aan muzikaal verleden samen met de Blizzards neergezet is. En op een gegeven moment kwam dus ter sprake dat er dus ook een bezetting moest komen tijdens de openingsuren. En omdat wij met toen over de 200 fanclubleden wel een beetje een beeld hadden van mensen. Omdat je ze heel vaak ontmoette of ze belden. Hebben wij gezegd, oké, wij hebben zo'n groot bestand aan mensen die wij kennen. Daar zullen vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
0: En dat is hartstikke goed gelukt.
1: Ja, in 2001 is dat gelukt en uiteindelijk in 2011 dus ook. En,
0: tot de dag van vandaag aan toe.
1: Ik wou net zeggen, daar zijn enthousiast mensen zelf weer bijgekomen. Ja. Ja hoor, die bezoekers die zoiets hadden van, oh, maar dit vind ik ook leuk. Mm-hmm. En zo hebben we een fantastische ploeg bij elkaar.
0: Allemaal in Grollo. Ja. C+B Museum, nieuwe tentoonstelling. The Singer and the Songs, over de liedjes van Harry Musquet. Volgende stuk is van Bugs Henderson. Ja. Niet van Harry Musquet, Bugs Henderson. Maar wel een anthem voor de blues.
1: Ja, nou, daar kan ik heel weinig over zeggen. Het klinkt gewoon lekker.

0: Anthem for the Blues van Bugs Henderson van de CD Years in the Jungle 1993. Geweldige Texaanse gitarist. Henny, we moeten zo langzamerhand afsluiten. Henny Kamp. Ja. Samen met haar man Henk, die vorig jaar overleden is, de drijvende kracht achter C+B Support. Nu de vrijwilligerscoördinator bij het C+B Museum.
1: Ja.
0: We hebben nou een... Nou, dit is het zesde seizoen in het C+B Museum, hè?
1: Ja. Ja, ja, klopt.
0: Kunnen 4 jaar vooruit, denk je?
1: Ja, denk ik wel. Toen de Stichting Erfgoed het begon, hadden ze 5 jaar in gedachten.
0: Ja.
1: En jij hebt laatst alweer een lijstje met 5 jaar gepresenteerd, waarin je allerlei onderwerpen aan de kop hebt. En ja, laat ik het zo zeggen, wat je voor ogen hebt, daar kunnen we zeker 5 jaar mee vooruit, ja.
0: Het is voor jou ook een, al die vrijwilligers, om dat elke keer te regelen, dat die er zijn. Straks bij het festival in Grollo,
1: ja.
0: 3 en 4 juni.
1: Ja.
0: Dat vraagt ook weer een flinke extra inzet, denk ik.
1: Ja, dan verwachten we heel veel mensen, want ja, het festival is uitverkocht. En mensen komen van heinde en verre. Sommigen zijn misschien nog nooit in het museum geweest. Anderen komen weer terug, omdat elk jaar de tentoonstelling weer verandert. En we gaan dan donderdags tot en met zondags met een kassahokje bij het museum, gaan we daar de kaartverkoop doen. Want het is in Café Hofstegen natuurlijk veel te druk. En ja, dan hebben we wel een bezetting van 4 mensen nodig. Op de vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds.
0: Ja, precies.
1: En dus ja, dat was moeilijk, want heel veel mensen gaan naar het festival.
0: Ja.
1: Of ze zijn gewoon een weekend weg, of ze hebben al vakantie. Dus ja, dat...
0: Het lukt jou altijd weer.
1: Gelukkig wel.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, maar dankzij al die mensen.
0: Ja. Dankjewel dat je in de uitzending hier wilde zijn, Henny Kamp. Je kunt haar tegenkomen zo af en toe in het museum in Grollo. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en productie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van David Olney.
1: Ja. Ik heb verder eigenlijk niks met David Olney, maar dit is dan
0: Hij toert op dit moment in Nederland, hè?
1: Ja, vertelde het net. Dit is dan zo'n nummer, dan hoor ik dat voorbij komen. Want Henk hield wel van David Olney. Die heeft er een heleboel CD's van verzameld. En ja, dit nummer, Now and Forever. In alle eenvoud maakt het zoveel indruk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Als jochie van 14 stond hij al als gitarist in de kroegen van het French Quarter in New Orleans. En toen hij 16 jaar werd, werd Billy Gibbons zijn mentor. Hij was vervolgens gitarist bij Johnny Taylor, Lucky Peterson en Buddy Miles. Hij zat in het voorprogramma van B.B. King en Joe Bonamassa. En in 2012 begon hij de band Supersonic Blues Machine. Lance Lopez, Mr. Lucky.

Lance Lopez, Mr. Lucky. Anouk en Douwe Bob vormen een uniek duo. Het zijn twee characters, uitstekende vocalisten, geniale songwriters, een garantie voor kwaliteit. Anouk en Douwe Bob, Hold Me.

Anouk en Douwe Pop, Hold Me. Simo, dat is de band van componist, zanger, gitarist, organist en pianist J.D. Simo. Hij maakte zijn album Rise and Shine met basgitarist Elit Shapiro en drummer Adam Brasov. Simo, People Say...

Simo, People Say. Mr. Props, dat is de artiestennaam van singer-songwriter en rapper Dennis Princewell Steer uit Zoetermeer. En dit nummer van hem werd de nummer 1 hit in Engeland. Mr. Props, Waves.

Mr. Props, Waves. Thomas Wynne runt zijn band met zijn zus Olivia Wynne en de band speelt een combinatie van rock'n'roll en southern soul. Thomas Wynne schreef dit nummer met gitarist Teddy Morgan. Thomas Wynne, Wait Waist Deep.

Thomas Wynne, Wait, Waste Deep. Jonathan Jeremiah, dat is een Engelse folkzanger en hij haalde zijn inspiratie uit de platenkast van zijn vader. Cat Stevens, James Taylor en Scott Walker waren zijn favorieten en dit was een top 40 hit in Nederland. Jonathan Jeremiah, Happiness.

Jonathan Jeremiah, Happiness. Supersonic Blues Machine uit Californië. Dat is de band die voortdurend met wisselende gasten toert, zoals Billy Gibbons, Walter Trout, Robin Ford. En de basisband bestaat uit drummer Kenny Aronoff, basgitarist

0: Supersonic Blues Machine, Love.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: You Know Who van de Pink Stones is het album van deze week. En Gram Parsons overleed al in 1973 en toen waren de bandleden nog niet geboren. Maar hun ouders moeten albums van Gram Parsons, de Flying Burrito Brothers en de Birds in huis gehad hebben. Want zijn invloeden zijn in ieder nummer te horen. De Pink Stones, Stoned and Alone.

Sleeping Stones, Stoned and Alone. Nora Jones uit New York is de dochter van Sita-speler Ravi Shankar. Willie Nelson is haar grote idool en ze was zangeres in de bands Laszlo en Wax Poetic. Solo nam ze een paar demo's op en die stuurde ze naar Blue Note Records en dat leverde haar eerste platencontract op. Nora Jones, Sunrise.

Nora Jones, Sunrise. Philip Phillips uit Georgia won de tv-show American Idol in 2012 en intussen toerde hij al met John Mayer en Bruce Springsteen en van deze single werden 5 miljoen exemplaren verkocht. Philip Phillips, Home.

Philip Phillips, Home. Blackstone Cherry, dat is de band van zanger-gitarist Chris Robertson. En hij zet de traditie van Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers voort, want het is echte Southern Rock. En hij maakte het album Black to Blues. Blackstone Cherry, Champagne and Reefer.

Blackstone Cherry, Champagne en Reefer. Jacqueline Govaert was jaren de zangeres van Cressip en ze volgde samen met Danny Vera en Floor Jansen de Rock Academie in Tilburg. Intussen heeft ze ook 3 soloalbums op haar naam staan. Jacqueline Govaert, Sweet Friend.

Jacqueline Govaert, Sweet Friend. Ronnie Baker Brooks uit Chicago, dat is de zoon van blueslegende Lonnie Brooks. Hij maakte zijn album Times Have Changed met Angie Stone, Bobby Bland, Felix Cavalier, Leroy Parnell en Michael Tools. Ronnie Baker Brooks, Time Have Changed.

Ronnie Baker Brooks, Times Have Changed. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. John Allen, dat is een Engelse singer-songwriter, en dit nummer werd wereldberoemd omdat het automerk Land Rover het gebruikte in een wereldwijde reclamecampagne. John Allen, In Your Light.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen QB in the Blizzards 1 en QB in the Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode. En daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Zowel Van Morrison als Harry oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang. Ze groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beiden.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Pop Drenthe is geworden. Mm. Begin jaren 80. En daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84. Of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen. Voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen en de Witte Bal om de dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon, of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als een naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en we gaf er één terug. En toen ontstond er een gesprek. En toen zei Harry van, ja god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter me komt, zoals hij het noemde. En het enige wat wij dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja.
1: Klaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat doe je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af en zwart-wit. Pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van, nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij, zeg maar, on the road bent, om het zo te noemen, met de band die toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd. Toen heb ik alle zaken op een rij gezet.
0: En, want het was, voor alle duidelijkheid, het was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Pop Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw.
0: Mm.
1: Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
0: Ja.
1: Ja.
0: En was dat verrassend?
1: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
0: vertel,
1: dat was het.
0: Vertel.
1: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was, vond ik, erg te amateuristisch en alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat en we zien wel. Als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou het ook stap voor stap moeten.
0: Mm-hmm.
1: Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar. En dat is eigenlijk, spreekwoordig gezegd, de bandjesadministrateur in heel Nederland. Toen ook al. En die kende ik via Stichting Pop Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal. Hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd. En Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Nou, dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
0: eerst structuur aanbrengen.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Hardy's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
1: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hechtte heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee. Mm-hmm. Van de manier van zingen, denk ik, aan spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. Dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met, in de Oosterpoort. Destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb. Dat zijn Coast to Coast Blues Band. Dat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
0: Zo,
1: dus het was een fantastische setting.
0: Yeah.
1: En, dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber was. Yeah. Dus ik vind het nu wel passen om. Maar het komt wel bij dat de tekst. Want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen. Als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan. It serves the right to suffer.
0: Mm-hmm.
1: En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn latere graftekst anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
0: It serves the right to suffer.

Serve you right to be alone. Serve you right to suffer.

0: you can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad, een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf Eggleston. Ja. Voor hem waren dat de drie groten ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuba in the Blizzard, 65 tot 80, zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, maar niet meneer. Maar 86 tot wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuba in the Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin. Na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in. Die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. Er was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was dan verloop van tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchiel als keyboards. En toen was daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Elko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dan niet weer Cuba in the Blizzard?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White & Blue en ook niet voor Cuba in the Blizzard deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie. Omdat het meer de funky kant op ging. En meer een rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken. Dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa. Qua zingen en de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel... veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Elko. En Elko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had hele andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel. En was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Elko. Elko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel, veel strakker speelde en ook wat harder speelde. En meer technisch speelde. Had een andere feel. En die rippersectie, Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. Dan hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de ritmesessie compleet te maken, Roy Couchiel die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesessie als hij speelde. En die keek rechts naar Harry voor op het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in de muziek daar.
2: Die man nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze waren niet allemaal even jazz-minded hoor. En Harry was dat wel ooit geweest hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de hardbop met name.
1: Ja, ja.
2: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook de literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar naderhand was dat veel moeizamer.
1: Ja. Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want ik kan zien, goes out again. Maar naderhand was dat veel moeizamer.
1: Ja. Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want

0: wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, ja, konden we natuurlijk kwarant voorwaardelijk qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook gelukt. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Bert Bazijn werd daar naderhand, om allerlei reden kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En dat is zonde om dat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
0: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Bureau Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En, en die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit.
1: Hmm.
0: De Stichting Pop Museum Ledenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet denk ik nog in de bijstand, of niet?
0: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen?
0: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
0: En nou, Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. En ik denk, ja, dat kan niet. Want wat als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick. En dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
0: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jas Duinkerken. Die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
0: Ja.
1: Ja, grappig, ja.
0: En ik heb Jok een paar keer weer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want die zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
0: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
0: Toen was Mariska weg, dat was natuurlijk ook drama. Dat
1: die de vriendin van Harry Musquet,
0: ja,
1: Mariska Kok.
0: Ja, ja, dat vond je vooral terug op Rimshots inderdaad. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen.
1: Schizo like you.
0: Ja, en allemaal Euroman Flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
0: Ja, en daarachter, de teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburger Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
0: Ja.
1: Ah, hij heeft wel vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
0: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
0: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers, ja.
0: Dat hoor ik er dan wel aan af.
1: Ja.
0: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen bepaald met zijn hele platenkast jazz was weg in Groningen. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. Daar zat onder andere ook de Tower of Power in met de nummer What is Hip. Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over van ja, waar hebben we het met z'n allen over?
1: Ja, bedoel,
0: oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
0: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had er toch heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk dat daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving. Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief, maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd, zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd bij de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent tent in Groningen. En dat werd gerund door een oud-bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd van ja, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 7:00, 8:00 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen veld afwegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad. Totdat iemand een tip gaf, ja maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh. Maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om. Het is ook een beetje om het ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie. Dat was een kinderprogramma. Ja. En Catweasel zag er niet uit.
0: Ja.
1: Dat was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: En er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee.
0: Ja.
1: En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, buiten Groningen koffie en broodering. En gewoon stug voorhouden. Toen heb ik in de boerderij een deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten nog weer samen mee met Biscay op het eind. Dus het loste zich wel op.
0: Maar dat
1: is een voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaak onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Het was zeg maar zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band. Want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn. Want het ging Gino ook altijd hoeveel geld is er te verdienen.
0: Ja, ja.
1: Ja. En als het niet meer is, is het niet meer. Dan moet je het ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band. Maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want kom op, er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. En vonden die jongens die wilden dat spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wouden natuurlijk ook geen oneenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Mm.
1: En Roy Couchel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het gewoon te veel.
0: Ja.
1: Dan had
0: hij
1: het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was niet voor niks.
0: Ja, ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan danste bijvoorbeeld. Nou, een dansende Harry, Dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buitengewoon verrassend. om dat te horen. Ja.
1: Dancing Bear, ja, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, dat
0: was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook. En dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, want die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in een huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja,
1: volleybal op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Tegelijkertijd ook wel weer bij je ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Er zat iets onberekenbaars in.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991, toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon, want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja. Ja. Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren, want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En
0: ja.
1: Als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. En nou, hangt er van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook onder zoveel jaar speelde Luther Ellison ook.
0: Ja.
1: En Luther Ellison was gewoon een heel sympathiek man. En dat klikte ook wel. En Musky in het Engels dan wel Amerikaans slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over na denk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de blues-estafette af. En hij was er wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul-invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik. Dat hij dat kon.
0: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Serious uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet, ja, in 1991. Dat wordt een mooie opname hier, ja, op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: Ja. Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of, ja, of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... we speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode de gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan een band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je.
1: Bertus Borgers, Hans Durven, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Balagen. Zo ging het rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar dan moet je even slim zijn. Want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort, anderhalf jaar later, 50 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland. Dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van, moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken. En hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, die waar je nu mee werkt. Dat je zich ook realiseert, als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke plaat. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van der Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Ik kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon het zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. En de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert, Musquet 25 jaar, Blizzards 25 jaar, dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel de platen moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Bim en Stijm raden, die platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood. Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. In de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set, was dan de toenmalige geldende Musquet Band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, daar waren toen Jean Lagrand en dus werden het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Okay. Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Mm. Hoe ga je met Herman Brood om? Mm. Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen, Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen, want niet alles ging even soepel.
0: Nee, dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Ja. Er is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blissers Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: Prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt?
1: Ja, ja, want op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, god, heb je daar zin in? Lijkt het je wat?
0: Ja.
1: En, nou, daar moest ik wel even over nadenken. En hoe moet dat dan? Ik zeg, nou, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulver bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. Ik zeg, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken en hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké. Okay.
1: Dat was volgens mij hem.
0: Dus dan... dit 10 juni 1991?
1: Ja, moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En ja, dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien ook wel een beetje in de hand. Jip Lundgren ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band zo nauw is aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nou wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg gevraagd om een
0: beetje... Dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen werd Bertus Borges erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cadillac kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik van, nou, ik ben zondag... in Grollo, want Harry wordt 50 jaar zit. Die ben ik ook voor gevraagd. Zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel. Kun je gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij, deur op denken omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Ree geweest slapen. En die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien dat wel een grote drama bij Musquet in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen. Want we gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan. Ja, die zie je nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Oh.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, een rij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En er stonden voor de deur, mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Daarna werd even uitgelegd hoe en wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Oh.
1: Laat maar. Het was erover. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld en dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelend slot, Jan.
1: Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten in onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer, wat ook de keuze van Jan Vriendink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon. Build for Comfort. Tot volgende.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Steve Earle uit Virginia woont na een periode in New York, tegenwoordig in San Antonio in Texas. En hij begon in de jaren 80 in Nashville als songwriter. En hij schreef nummers voor Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Lee Von Helm, Travis Tritt, Vince Gill, Patti Loveless, Bob Seger, Percy Sledge en Emmylou Harris. Steve Earle, Ain't No God in Mexico.

Steve Earle, Ain't No God in Mexico. Het is een nummer van John D. Loudermilk uit 1959. Het werd 106 keer gecoverd, vaak door beroemde bands. David Clayton Thomas, Jefferson Airplane, Spooky Tooth, Rare Earth, Eric Burdon and the Animals, The Blues Band en Status Quo. Maar het werd alleen een grote hit in Engeland en Amerika voor een onbeduidende Engelse band. The Nashville Teens, Tobacco Road.

0: 'Cause you're home.
1: The Nashville Teens, Tobacco Road. Margot Price uit Illinois versleet al de nodige bands. Secret Handshake, Buffalo Clover en Margot en The Price Tags. Ze scoorde vooral in Engeland na een optreden in de show van Jules Holland op de BBC-televisie. Margot Price, Wrecked Old Truck.

Margot Price, Wrecked Old Truck. Die Alan Bowne, dat was een band uit Londen onder leiding van trompetist Alan Bowne en gitarist Dougie Thompson, die we later terugzagen in Supertramp. Maar het draaide vooral om zanger Robert Palmer, die later ook heel succesvol was als soloartiest. Die Alan Bowne, My Friend.

Woody Allen Baan, My Friend. Zanger Robert Palmer ging solo verder en kwam later om het leven in een hotel in Parijs. En zijn opvolger werd Jess Roden. En die zagen we later als zanger weer terug bij Bronco, de Buds Band, de Jess Roden Band en de Humans. Dit is Woody Allen Baan met zanger Jess Roden. Still as Stone.

Ellen Bowne, Still as Stone. Alison Russell komt uit Canada en ze speelde al bij Poe Girl, Birds of Chicago, Our Native Daughters, Sisters of the Strawberry Moon en Fear of Drinking. Ze zong duetten met Brandy Carlile en ze is getrouwd met Jeremy Lindsay van de band Birds of Chicago. Alison Russell, Tramp on Your Street.

Alison Russell, Tramp on Your Street. Ferdinand van Eijs uit Haarlem gebruikte Oscar Benton als artiestennaam. Na 10 albums overleed hij in 2020 en zijn voormalige begeleidingsband is nog altijd actief als Barrel House met zanger Tineke Schoenmaker. De Oscar Benton Blues Band, Real Real Gone.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Not in My Lifetime van Wee Willie Walker is het album van deze week. En eind jaren 60 begon hij een nieuwe band, Willie and the Bees. In de jaren 70 speelde hij met Salt, Pepper en Spice. En in 2012 werd het Wee Willie Walker en de Butanes. En met die band toerde hij nog door Europa en Japan. En hij werd het huisorkest in de Minnesota Music Café in St. Paul. Wee Willie Walker, make your own good news.

Wee Willie Walker, Make Your Own Good News. P.D. Ronstadt, dat is Peter Dalton Ronstadt uit Arizona. En dat is de neef van Linda Ronstadt. Hij heeft een eigen band, The Company. En hij maakte vroeger deel uit van The Ronstadts, de legendarische familieband uit Tucson. P.D. Ronstadt, Canadian Moon.

P.D. Ronstadt, Canadian Moon. Christie, dat is een band uit het Engelse Leeds met zanger-gitarist Jeff Christie. In 1970 had hij een nummer 1 hit in 26 landen met Yellow River. Daarvoor was hij de frontman van The Outer Limits en met die band had hij ook al een hit, Just One More Chance. Christie, I've Got a Feeling.

Christie, I've got a feeling. Linda Ronstadt is intussen geveld door de ziekte van Parkinson, maar ze deed in het verleden prachtige dingen met generatiegenote Emmylou Harris. Dat zijn twee vriendinnen voor het leven, Linda Ronstadt en Emmylou Harris, Across the Border.

Linda Ronstadt en Emmylou Harris, Across the Border. Elvis Costello, dat was voorheen een pubrocker uit Londen, maar hij werd wereldberoemd met zijn band The Attractions en hij trouwde in 2014 thuis bij Elton John met de Amerikaanse jazzzangeres Diana Krall. En het echtpaar woont tegenwoordig in New York. Elvis Costello, Allison.

Elvis Costello, Allison. Linda Ronstadt werkte ook veel samen met Dolly Parton. En Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt vormden zelfs een trio. Maar Dolly Parton en Linda Ronstadt namen ook weer samen duetten op. Dolly Parton en Linda Ronstadt, I Never Will Marry.

Dolly Parton en Linda Ronstadt, I Never Will Marry. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Johnny Rivers uit New York heet eigenlijk Johnny Ramestella, maar dat vond men niet zo'n geschikte artiestennaam. Hij scoorde een serie hits met covers en dit is een cover van Arthur Alexander uit 1961 en het nummer werd ook opgenomen door de Hollies, de Rolling Stones, Mingdeville en de Moody Blues. Johnny Rivers, You Better Move On.

0: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het lijkt wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerden. En het is...
1: Het is wel stevig hol.
0: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin. Hè? Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat is een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields. If you're

0: En, maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar Billy Gibbons een stuk hout van afhaald heeft om zijn gitaar van te loren.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan. En hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo'n ongeveer een miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons een miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: mooi. Op het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zou lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja,
1: ja, nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt. Zo naar de horizon toe. Ja, en wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, en een plakboek en zo. Het is niet alleen maar... maar het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit nou, waarschijnlijk, ik weet wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer.

0: back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawna Fair. Shawna Fair.
1: Muziek van de man die er zoveel invloed had heeft op. Muziek van de man die er zoveel invloed had heeft op de muziek in Europa, de

0: nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opgenomen in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren hebben.
1: Toen was ik 2 maanden al, ja.
0: Mijn ogen. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe CD.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemt. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweile is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het debuutalbum Desolation was een sensatie in Nederland. Al die hippe beatbands uit Den Haag en Amsterdam werden weggespeeld door een band uit Drenthe met een totaal afwijkende stijl. QB and the Blizzards, Desolation Blues.

0: same question. I ask it again and again. Yes, I ask myself the same question. I ask it again and again. Baby, can you explain yourself? Why you left your good old loving man?
1: QB and the Blizzards, Desolation Blues. Son Seals uit Arkansas begon als drummer bij Robert Nighthawk. Later toerde hij als gitarist met Albert King en Earl Hooker. En dit komt van zijn debuutalbum, de Son Seals Blues Band. Son Seals, Cotton Picking Blues.

Sun Seals, Cotton Picking Blues. Shemekia Copeland uit Harlem in New York begon als voorprogramma bij haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. In 1998 tekende ze een contract als soloartiest bij Alligator Records. En dit komt van haar album Outskirts of Love. Shemekia Copeland, Devil's Hand.

Shamikia Copeland, Devil's Hand. Toronzo Cannon uit Chicago hoorde in de bluesclub Teresa's Lounge een optreden van Buddy Guy en Junior Wells. En hij was zo onder de indruk dat hij besloot om ook een bluesband te beginnen naast zijn fulltime baan als buschauffeur. Dit komt van zijn album The Chicago Way, Toronzo Cannon, Bad Contract.

Toronzo Cannon, Bad Contract. Tommy Castro uit San Francisco was jaren de gitarist van de Dynatones. In 1991 begon hij met zijn eigen Tommy Castro Band en sindsdien toert hij onafgebroken door Amerika, Canada en Europa. Tegenwoordig als Tommy Castro en de Painkillers. Common Ground.

Tommy Castro en The Painkillers, Common Ground. Coco Taylor nam haar album I Got What It Takes op met haar vaste gitarist Mighty Joe Young. En de Queen of Soul kwam in 2009 te overlijden. Coco Taylor, Voodoo Woman.

Coco Taylor, Voodoo Woman. Jimmy Johnson had op 15-jarige leeftijd al een bluesband in Chicago. Hij speelde als gitarist bij iedere band die hem belde. En daarnaast deed hij veel studiowerk en hij toerde natuurlijk ook nog met zijn eigen band door Amerika en Canada. Het komt van zijn album Livin' Chicago Blues. Jimmy Johnson, Your Turn to Cry.

Jimmy Johnson, Your Turn to Cry. Anders Osborne uit New Orleans komt eigenlijk uit Zweden. Hij bleef na een vakantie als teenager in Louisiana hangen. En hij maakte al ruim 30 jaar albums in Amerika. En slechts weinig Amerikanen weten dat hij oorspronkelijk uit Zweden komt. Dit komt van zijn album Peace. Anders Osborne, Let It Go.

Angus Osborne, Let It Go. J.J. Gray en Movro, dat is een band uit Florida. De band begon als de barband Movro, maar zanger, gitarist en componist J.J. Gray werd zo dominant dat de band verder ging als J.J. Gray en Movro. En de band schurkt steeds meer tegen de blues aan. Dit komt van het album This River, J.J. Gray en Movro, 99 Shades of Crazy.

JJ Cray en Mofro, 99 Shades of Crazy. Michael Burks uit Arkansas speelde jaren in onbekende bluesbands, maar op het moment dat het succes hem toelachte, werd hij in 2012 op het vliegveld van Atlanta na een Europese tour getroffen door een hartstilstand. Hij werd 54 jaar. Het komt van zijn album Iron Man. Michael Burks, Empty Promises.

Michael Burks, Empty Promises. Curtis Salgado uit Portland, Oregon, was de zanger van de Robert Cray Band, Steve Miller Band en Santana. En hij stond model voor de film The Blues Brothers. Dit komt van zijn soloalbum The Beautiful Lowdown. Curtis Salgado, Walk a Mile in My Blues.

Curtis Salgado, Walk a Mile in My Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Roy Rogers, dat is een bluesgitarist uit Californië en hij werkte jarenlang met zangeres Shana Morrison. En dat is dan weer de dochter van Van Morrison, Roy Rogers. Black Cat Bone.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smoke Wagon Blues Band en Paul Gildens. I Know When I'm Beat.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings, in 1993. Toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want even vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk je misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

Lekkere, gezellige, traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney-Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn 7e of zijn 8e cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus heeft goede referenties, deze Simon Kinney-Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Hat Moon.

Ja, Heavy Blues kun je wel zeggen van Simon Kinney Lewis. Het nummer van Don Nix. Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draai. De nee cd van Robbie Ray. De cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22, nee de 2020 Blues.

2020 Blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

Spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Het is blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leeft heeft. Vulle muziek gemaakt. Maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om toe. Hij schreef een keer in recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is doorgaan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uw 2014 Tramp on Your Street.

De eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de cd Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Rough Housing, dat was zijn eerste cd of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is, 1986. En toen werkte hij nog gewoon in een oude wasserette. Billy Joe Shaver, man die overleden is in Waco in Texas. Een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen. Een recht voor de raap en ook behoorlijk conservatief. En nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Stond onder de Americana-muzici was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, de titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993... een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard geleefd heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmolen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zoon verloor hij op 31 december 2000 aan een overdosis drugs. En de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk ter plekke dood te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Have Blues Must Rock Tramp on Your Street.

Waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de liste die hij hoorde uit 2008 van de CD Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Lil Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man, ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin, opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers, Phil Ox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve country muziek terecht en hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks, eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Diamonds Like Me.

compositie van Billy Joe Shaver. Zijn naam weer in begon ik even nu, Billy Joe. En de uitvoering van Jerry Jeff Walker. Beide man bent de vorige maand overleden. En Jerry Jeff Walker die werd dus vooral bekend met het nummer Bojangles. Wat een grote hit werd door de Nitty Gritty Dirt Band. Maar de uitvoering die ik laat horen is van Nina Simone. Nina Simone, een geweldige pianiste uit North Carolina. In de 30 jaren is ze geboren. En die was hartstikke goed. Die kon geweldig goed spelen. Maar dat was een tijd dat een zwarte pianist dat die nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd. Want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mocht alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgekomen is. Nou, ze was een jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de cd Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die Murgum trouwens zeer welvarend, want dat leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leem. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in zijn lied I Feel a Chance Coming On. Van het album Together True Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson, die noemde hem ook in een lied. Bugs Henderson die noemde hem ook in een lied. Teken dat.

Will Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Jeff Walker, die allebei de vorige maand helaas overleden bent. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Door de komst van de Beatles ontstonden er in alle hoeken van Engeland en Nederland bandjes. Goede bandjes, maar ook gemankeerde bands die soms hele grote hits scoorden. The Sorrows uit Coventry, dat was een band met zanger Don Farden. Dit is hun grootste hit en hierna ging Don Farden solo verder. En toen had hij als soloartiest weer een grote hit met Indian Reservation. The Sorrows, Take a Heart.

Sorrows, Take a Heart. Na het vertrek van zanger Don Farden vertrok de band naar Italië, waar de Sorrows jarenlang in het clubcircuit speelden. Maar in 2011 keerde Don Farden terug als zanger van de band, de Sorrows, Baby.

The Sorrows, Baby. The Roadies, dat was het band uit het Oost-Groningse Oude Pekela. De band ontstond op de plaatselijke ULO onder leiding van zanger-gitarist Harry Rijnbergen. En Hans van Hemert was de producer van de band. The Roadies, Take Her Home.

The Roadies, Take Her Home. Op het moment dat discjockey Krijn Tornga manager van de band werd, ging het bergafwaarts. Hij haalde zangeres Annette Heestermans binnen en in 1969 was het helemaal voorbij. Zanger Harry Rijnbergen en drummer Benny Groen maakten nog enige tijd deel uit van de Amsterdamse band Zen. En in Oude Pekela heeft de band zelfs een standbeeld. The Roadies, Just Fancy.

The Roadies, Just Fancy. Voor de komst van de Beatles maakte Cliff Richard en de Shadows de dienst uit in Engeland en hij bleef redelijk overeind tijdens de beat-hype. Dit is een cover van de Amerikaanse zanger Bobby Freeman. Het werd een nummer 1 hit in Nederland en Zweden en het nummer eindigde op 2 in Engeland, Ierland en Noorwegen. Cliff Richard en de Shadows, Do You Want.

Cliff Richard and the Shadows, Do You Wanna Dance? Dit was de derde nummer 1 hit in Engeland voor Cliff Richard and the Shadows. En het was ook een nummer 1 hit in India, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Thailand. En in Nederland eindigde het nummer op 8. Cliff Richard and the Shadows, Please Don't Tease.

Cliff Richard and the Shadows, Please Don't Tease. Brainbox, dat was een Amsterdamse band met gitarist Jan Akkerman en de Brabantse zanger Cas Lux. Nadat Jan Akkerman met Focus verder ging, begon Brainbox eerst met John Schuursma en later met Rudy de Quelgo. Brainbox, Down Man.

Brimbox, Down Man. In de jaren 70 ging zanger Cas Lux solo verder, het liefst akoestisch omdat hij gehoorschade had opgelopen. Hij blijft in de loop der jaren ook samenwerken met Jan Akkerman en de zoveelste bezetting van de band probeert het nog met zanger Michel van Dijk, maar na één album was het definitief voorbij voor Brimbox. Doomsday Train.

Brainbox, Doomsday Train. De Zombies uit het Engelse St. Albans. Dat was de band met toetsenist Rod Argent en zanger Colin Blunstone. Ze hadden in de jaren 60 grote hits met She's Not There en Tell Her No. En ze zijn nog steeds actief. De Zombies, A Rose for Emily.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues Without You van Larry McRae. En dat is al zijn 10e album en het kwam uit bij zijn 9e platenmaatschappij. En dat houdt weer in dat zijn albums geen bestsellers zijn. En de blues blijft dan ook minor music in Amerika. Larry McRae, I Play the Blues.

Larry McRae, I Play the Blues. Het was een single van de Zombies in 1968 en de single deed niets. Maar een jaar later in 1969 was het plotseling een hit in Amerika en het nummer bereikte nooit de hitlijsten in Engeland. In Engeland werden er 200.000 singles verkocht, in Amerika meer dan 1 miljoen. Het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada, 2 in Zuid-Afrika en 12 in Nederland. De Zombies. Time of the season.

The Zombies, Time of the Season. De Bintangs, dat was een band van de broers Frank en Artie Kraaiveld uit IJmuiden en zanger Guus Pleines en toetsenist Robbie van Donselaar uit Haarlem. En met deze bezetting werden de grootste hits gescoord. De Bintangs, Travelin' in the USA.

De Bintangs, Travelin' in the USA. Guus Pleines, dat was de zanger met het Mick Jagger geluid. En zijn samenzang met Frank Kraaienveld zorgde voor een bluesy sound. En de onverslijdbare Frank Kraaienveld doet nog steeds met een nieuwe formatie Bintangs door het land. De Bintangs, Friday Nights

De Bintangs, Friday Nights All Gone. De Yardbirds, dat was een band uit Londen. En de bandleden hadden een neusje voor goede gitaristen. Want Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page maakten deel uit van de Yardbirds. Dit zijn zanger Keith Ralph met gitarist Jeff Beck. De Yardbirds, You're a Better Man Than I.

The Yardbirds, You're a Better Man Than I. Het nummer werd geschreven door Graham Coltman van 10cc en Eric Clapton vond het veel te commercieel. En toen het ook nog een hit werd in Engeland, stapte hij uit de band en ging naar John Mayall en de Bluesbreakers. The Yardbirds, For Your Love.

The Yardbirds, For Your Love. De Dizzymans Band, dat was een band met muzikanten uit Zaandam en Alkmaar. Het was eigenlijk een fusieband met muzikanten uit Names and Faces en The Fellows. Met de geweldige zanger Jack Kloes. De Dizzymans Band, Young

De Dizzymans Band, Young Love. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Dizzymans Band spelen met een blazerssectie naar het voorbeeld van Blood, Sweat and Tears. En later was zanger Jack Kloes nog actief in de Blues Brothers. En in de nadagen werd de Dizzymans Band een soort feestband met clowneske taferelen op het toneel. En dat is heel jammer, want Jack Kloes was veel te goed voor een circusacteur. De Dizzymans Band, A Matter of Facts.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het is alweer novembermaand, de donkere tijden van het jaar. En daar past de blues, denk ik, uitstekend bij. Van bijvoorbeeld Sean Pittman van Kurt Vile. Brent Cobb, Jeremiah Johnson, een nieuwe cd. David Bromberg, ook een nieuwe cd. Mick Clark, The Reverend Shane Amos. Een nieuwe van de Drive-By Truckers en misschien nog wel de Dirty Knobs. Maar we beginnen met bluesrocker Dave Fields, The Force of Will.

echte stevige bluesrock van deze man van Dave Fields. Titelstuk van de nieuwe CD Force of Will. Sean Pittman, daar heb ik wel eens vaker wat werk van gedraaid. Het is een man die uit Texas komt. Zijn eerste album, dat was Blues from Dallas in 1996. En dit is ondertussen alweer zijn zesde album. Het is een EP'tje in dit geval. Zes nummers staat erop. Speed, Sound and Lonely. Sean Pittman met Finger on the Trigger.

dit is wel Texas Blues, zou ik het wel zeggen. Sean Pittman, Finger on the Trigger. Dit is van een nieuwe cd van hem. Ik dacht eerst dat het een EP was, maar het is een nieuwe cd. De cd Make It Right. Kurt Vile, een geweldige goede gitarist uit Amerika, die samen met John Prine nogal wat dingen gedaan heeft. Het waren twee mannen die goed met elkaar overweg kunnen. John Prine is dit jaar overleden aan corona, helaas. En Kurt Vile heeft een EP opgenomen met hem. Maar met nummers van John Prine eigenlijk. Dit is een van de bekendere nummers die ook wel opgenomen is door Carla Olsen bijvoorbeeld. Kurt Vile met The Speed of Sound of Loneliness.

Kurt Vile met een nummer van John Prine. Van de CD of van de EP Speed, Sound and Lonely. Speed of the Sound of Loneliness. Prachtig nummer. Mooie uitvoering ook. In dit geval met een akoestische gitaar. Terwijl Vile natuurlijk heel vaak zwaar elektrisch speelt. Nou, wat meer in de richting van de akoestische muziek is Brent Cobb. Een Americana-jongen die al een jaar of 15 denk ik aan de weg timmert. Recentelijk had hij vrij veel succes met zijn CD Providence Canyon. En dat bracht ook het oude werk van hem toch weer een beetje tevoorschijn. Nu 2006, een CD die dit jaar opnieuw uitgebracht is. De CD No Place Left to Leave. Door van het titelstuk.

0: place left to go.
1: De Americana kant van Harris Blues met Brent Cobb. Het titelstuk van zijn cd No Place Left to Leave. Oorspronkelijk uit 2006, maar weer opnieuw uitgebracht in 2020. Ja, uiteraard de coronacrisis die heeft ook veel gevolgen voor de muzici all over the world. Jeremiah Johnson, een voorbeeld te noemen. Een man die eigenlijk een nieuwe cd uit wil brengen. Maar die door alle ongemakken van de corona door niet aan toegekomen is. Hij heeft dat wel verwerkt in een nee nummer wat hij maakt heeft. Unemployed, highly annoyed. Ja, zonder werk zit is hartstikke vervelend. Maar daar heeft hij een hele mooie artistieke invulling aan gegeven. Deze man, Jeremiah Johnson.
2: Yeah man, no. Show been a struggle, no. Getting tight. What the hell going on with things?

Unemployed, Highly Annoyed. Jeremiah Johnson met een, ja, eigenlijk een voortdurend blik op een nieuwe cd die van hem nog uit moet komen op het bekende Duitse Roof-label. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jimmy Vaughan. Een dubbel cd van Jimmy Vaughan kwam bij mij terecht. En dat is niet het neewerk van Jimmy Vaughan, maar allerlei werk uit het verleden zou je eigenlijk kunnen zeggen. Onder de titel The Pleasure's All Mine. Het plezier ligt bij mij. Nou, de muziek die hij maakt, dat is hele mooie onderhoudende muziek. In dit geval draai ik een nummer van Jimmy Reed, I'm a Love You, in drie verschillende uitvoeringen. Eerst de versie van Jimmy Vaughan.

Jimmy Vaughan met I'm a Love You van de 9e cd van hem, de dubbel cd The Pleasure's All Mine. Het origineel is uit 1960 van Jimmy Reed. Het is de flipside van een van zijn bekendste nummers, The Big Boss Man. U bracht toen een tijd nog op het Fiji label. Dat was een sublabel, zeg maar, waar de blues op u bracht worden. Het origineel, Jimmy Reed, I'm a Love You.

Heel kort nummertje eigenlijk van Jimmy Reed, I'm a Love You. Het is een eigen compositie van hemzelf. En vandaag het nummer wat centraal staat in drie keer is scheepsrecht. De eerste was van Jimmy Vaughan, de tweede van Jimmy Reed. En de derde die is van Rod Piazza, een mondharmonica speler uit Californië, die naar Chicago toegegaan is. En door in 2004 de CD For The Chosen Who maakte. En zijn versie van I'm a Love You.

Wel grappig, drie versies van één en hetzelfde nummer. En de lengtes zijn ook allemaal verschillende. Het origineel van Jimmy Reed uit 1960 was een kleine 2 minuten. Het nummer, de uitvoering van Jimmy Vaughan, die was een kleine 3 minuten. En deze Lester, die van Rod Piazza en de Mighty Flyers, die was bijna 4 minuten. Maar allemaal, I'm a Love You. Dave Bromberg, een naam die de liefhebbers wel kennen. Want Dave Bromberg, die werkt aan heel veel opnames, werkte die met onder andere bij Bob Dylan. Ik dacht bij Nashville Skyline, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook bij werk van Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Katsia. Nou, neem ze allemaal maar op. In 1972, toen debuteerde hij al, bijna 50 jaar geleden, zeg maar. En recent kwam er een nieuwe cd van hem uit. En daarvan draai ik het titelstuk. Het is een nummer van Tommy Johnson, Big Road.

Jawel, Still Alive and Kicking. Dat is Dave Bromberg, de man die in 1947 geboren is in Philadelphia en een hele wereld, een hele weg van muziek achter zich heeft liggen. The Big Road, de titel van zijn nieuwe cd. Een nummer van de nieuwe cd van Mick Clark, die in zijn eigen studio opnam, is de cd Big Wheel en daarvan Snapping at Your Heel.

Snapping at Your Heel van Mick Clark van zijn nieuwe cd Big Wheel, Blues uit Engeland. Terug naar Amerika, naar een nieuwe cd van Reverend Sean Ellis Amos. Reverend Sean Amos, moet ik eigenlijk zeggen. Dat Ellis, dat is zijn eigen naam, die hoort er eigenlijk tussen. Geboren in 1967, een hele bijzondere geschiedenis heeft deze man. Zijn vader was namelijk uitvinder. Famous Amos, in Amerika is dat een begrip. Met chocoladekoekjes, kent iedereen het door zo. En zijn vader begon het door een shop met in Los Angeles met geld van muzikanten. En het werd een enorm succes. En de Reverend, die naam Reverend, heeft het erbij aangenomen. Is een uitstekende blueszanger die nou een nieuwe cd gemaakt heeft. En misschien wordt dit nog wel een keer een deurbraak voor hem. Wie weet het? Het is de cd Blue Sky en daarvan het nummer Troubled Man.

The Reverend. The Reverend Sean Amos van zijn nieuwe CD Blue Sky. Het nummer Troubled Man. En de stem op de achtergrond, dat was de zangeres Ruthie Foster. De Drive-By Truckers, een band die ooit opgericht is, de Patterson hoedt al heel wat jaren terug, want ze zijn al toe aan de 13e CD. De 12e CD die kwam begin dit jaar, die Unraveling. En in die tussentijd is de hele wereld is natuurlijk veranderd. En ja, voor de band de. Ook de aanleiding, voor de Drive-By Truckers de aanleiding, een nieuwe cd uit te brengen onder de titel The New OK. Ja, wat is het nieuwe normaal, zeg maar, The New OK. En door van het nummer Sarah's Flame.

De Drive-By Truckers met een nummer van de nee CD, de New OK, het nummer Sarah's Flame. Compositie trouwens van Mike Cooley, niet van Patterson Hood, die veel materiaal schrijft, maar in dit geval van Mike Cooley. Het is Blues, de Rijnoren Lustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fuller. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fuller. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is een nummer van de Dirty.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jerry Lewis, dat is de zoon van de Amerikaanse komiek en filmster Jerry Lewis. En hij begon een band, Gary Lewis and Playboys. En hij kreeg een contract in Disneyland. Daar moest hij iedere avond optreden. En vader Jerry Lewis betaalde de opname van de debuutsingle voor zijn zoon. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Maar het nummer werd ingespeeld door studiomuzikanten Tommy Alsup, Leon Russell en Hal Blaine. En de basissang werd ingezongen door studiozanger Ron Hicklin. Dus de band leverde nauwelijks een bijdrage. Maar ze hadden wel een nummer 1 hit. Gary Lewis and the Playboys. This Diamond Ring.

Gary Lewis and the Playboys, This Diamond Ring. Het nummer werd geschreven door Brian Wilson en de leadzang is van Al Jardine. Het album waar het op staat is The Beach Boys Today. Maar ook op dit nummer was er weer een grote rol weggelegd voor de studiomuzikanten. U hoort de gitaristen Bill Pittman en Glenn Campbell, pianist Leon Russell en drummer Hall Blaine. The Beach Boys, Help Me Rhonda. Well,

The Beach Boys, Help Me Rhonda. Aaron Neville uit Louisiana maakte deel uit van de Neville Brothers en dit was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika als soloartiest. In 1981 werd een cover van de band Heart opnieuw een hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En in 1989 had Billy Joe Royal een hit met een cover in Canada en in Amerika. Maar dit is het origineel van Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. Richie Valens uit Los Angeles overleed op 17-jarige leeftijd in 1959 bij de vliegramp in Clear Lake, Iowa, waarbij ook Buddy Holly en de Big Bopper om het leven kwamen. Het nummer bereikte de tweede plaats van de Amerikaanse hitparade. Richie Valens, Donna.

Richie Valens, Donna. De debuutsingle van Chris Montez werd meteen een wereldhit. Het werd een nummer 1 hit in België, 2 in Noorwegen en Engeland, 3 in Nederland, 4 in Amerika en Nieuw-Zeeland en 7 in Duitsland. En een cover van Status Quo werd in 1990 nog een grote hit in Engeland. Chris Montez, Let's Dance.

Chris Montez, Let's Dance. Het nummer werd opgenomen door de Top Notes, Chubby Checker, Didi Chop, de Isley Brothers en The Majors, voordat in 1963 de Beatles er een wereldhit van maakten. Later verschenen er ook nog covers van The Searchers, Johnny Rivers, Del Shannon, Tina Turner, The Mamas en The Papas, Tom Jones, Fleetwood Mac en Bruce Springsteen. The Isley Brothers, Twist and Shout.

The Isley Brothers, Twist and Shout. Elvis Presley nam een nummer op voor de film Lovin' You en Wanda Jackson coverde het voor haar debuutalbum. Daarna werd het nog opgenomen door Paul McCartney, Mutt en Dr. Feelgood. Wanda Jackson, Let's Have a Party.

Michael Jackson, Let's Have a Party. Rockzanger Frederick Picarello had een artiestennaam, Freddie Cannon. Hij schreef dit nummer samen met Bob Crew van The Four Seasons en het werd een grote hit in Amerika en Engeland. En het werd daarna nog gecoverd door Shakin' Stevens, Mutt, The Beach Boys, Fleetwood Mac en The Rolling Stones. Freddie Cannon, Tallahassee Lassie.

Freddie Cannon, Tallahassee Lassie. De Engelse beatbands doken in de jaren 60 op dit nummer. The Searchers, Wayne Fontana en de Mindbenders, Casey Jones en de Governors en Tony Jackson en de Vibrations. Maar het was in 1959 al een hit voor de Amerikaanse band The Clovers, Love Potion No. 9.

The Clovers, Love Potion No. 9. Gene Pitney uit Connecticut begon als songwriter voordat hij ook nog zanger werd. Hij schreef Today's Teardrops voor Roy Orbison, He's a Rebel voor The Crystals, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en Rubber Ball voor Bobby V. Hij overleed in 2006 na een optreden in Wales. Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime.

0: Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime. Carl Perkins nam het nummer in 1955 op en hij moet er rijk aan geworden zijn, want het werd 314 keer gecoverd. En dat betekent kassa. Het werd onder meer gecoverd door Elvis Presley, Cliff Richard, Bill Haley, Freddie Cannon, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Ry Cooder en de Beatles. Carl Perkins, Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I'll Never Forget van Alan Clark is het album van deze week. En deze ex-zanger van de Hollies scoorde met zijn band 30 hits in Engeland en 23 hits in Amerika. In 1999 moest hij afscheid nemen van de Hollies omdat hij problemen kreeg met zijn stem en omdat zijn vrouw ernstig ziek was. Alan Clark, Moving On.

Alan Clark, Moving On. Johnny Otis uit Los Angeles was zanger, componist, bandleider, producer, discjockey, talent scout, tv-presentator en politicus. Hij toerde met een eigen show door Amerika en hij had een neusje voor talent, want Esther Phillips, Etta James, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John en Hank Ballard begonnen allemaal bij Johnny Otis in de Johnny Otis Show. Johnny Otis, Willie and the Hand Jive.

Johnny Otis, Willie and the Hand Jive. Jackie Wilson uit Michigan had in Amerika de bijnaam Mr. Excitement. Hij had 6 nummer 1 hits en hij stond met 48 nummers in de hitparade. Hij overleed in 1984 op 49-jarige leeftijd nadat hij jaren in coma lag. Hij werd in 1965 tijdens het zingen van dit nummer op het toneel getroffen door een hartinfarct. Jackie Wilson, Lonely Teardrops.

0: Jackie Wilson, Lonely Teardrops. De Shangri-La's, dat waren vier dames uit New York. De zusjes Mary en Betty Wise en de tweeling Margie en Marianne Ganser. De dames stonden in het voorprogramma van de Beatles, de Rolling Stones, de Drifters en James Brown. En dit was een nummer 1 hit in Amerika voor de Shangri-La's. Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?

The Shangri-La's, Leader of the Pack. Het nummer werd geschreven door Otis Blackwell. Dat was de songwriter van Elvis Presley. Maar deze Otis Blackwell was zwart. En daarom had hij ook een blanke naam, John Davenport. Want die gebruikte hij als zijn nummer schreef voor blanke artiesten. In 1956 werd het nummer voor het eerst opgenomen door Little Willie John. En vervolgens werd het 535 keer gecoverd. In 1958 werd het een grote hit voor Peggy Lee. In 1977 nam Otis Blackwell het zelf op, want hij was eigenlijk een mislukte zanger die alle liedjes voor zichzelf schreef, maar hij had nooit succes. Daarna heeft ook Madonna het nog opgenomen. Maar dit is de hit van Peggy Lee, Fever.

Peggy Lee, Fever. Timmy Euro was zangeres in het Italiaanse restaurant van haar ouders in Los Angeles. En daar werd ze ontdekt door een producer van Liberty Records. En haar eerste single werd meteen een top 5 hit in Amerika. Daarna scoorde ze nog 15 kleine hitjes. En ze overleed in 1990 op 63-jarige leeftijd aan een slopende ziekte. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. Dale & Grace, dat was een duo uit Louisiana, bestaande uit Dale Houston en Grace Broussard. Ze hadden een nummer 1 hit in Amerika, maar tijdens hun toeren kregen ze ruzie en ze gingen weer uit elkaar, maar de platenmaatschappij wilde geld verdienen, dus ze bleven wel platen maken, maar ze namen nooit meer samen op. Eerst werd Grace in de studio uitgenodigd om in te zingen en de volgende dag kwam Dale, maar dat betekende natuurlijk wel het begin van het einde. Dale & Grace, I'm leaving it all up to you.

Dale and Grace, I'm leaving it all up to you. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer was geschreven voor de Ronettes, maar het werd uiteindelijk opgenomen door drie dames uit Louisiana. De zusjes Barbara Ann en Rosalie Hawkins en een nicht van de dames Joan Mary Johnson. En het was een nummer 1 hit in Canada en Amerika. De Dixie Cups, Chapel of Love. God.

0: Historisch Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Joe Kitter Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Blues-estafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegenkwam op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Sunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagavond niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een vervoerd visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En ja, wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiert altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking. Dan word je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed was Joe met mevrouw Hughes in huur te liggen.
2: Zo huurt wel, ja.
1: Ja. Hoewel Josie vrouw, we hebben toen ook nog even opzocht, die was toen in de wasserette bezig.
2: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
2: Yeah.
1: Nou, Jodie liet ons het huis zien en we kwamen natuurlijk door het hele huis heen. En daar hingen allerlei trofeeën aan de muur die Joe ons met gepaste trots zien liet. Hè?
0: Onder andere herinnering aan Utrecht.
1: Ja, allerlei prachtige dingen, ook uit de begin van zijn carrière. En opnames van het Kangaroo label. Daar hing dan, zoals ik, een Edison aan de wand. Daar had Joe ook allemaal van dat soort platen aan de wand hangen. En ook nog dat in Italië speelde. En dat was voor die tijd, voor een blues muzikant natuurlijk, heel iets bijzonders. En van de stad Houston, daar had Joe een soort van certificaat van verdienste gekregen.
0: Net als jij van Assen eigenlijk.
1: Net als ik in Assen de erepenning heb. Dus ik ben geen ereburger, maar de erepenning. De ereburger kun je hier niet worden, geloof ik.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van Joe Hughes in Missouri City.
3: That's in Utrecht. Yeah, that's the one.
0: Guitar Hughes met een nummer.
3: That's the one in Utrecht with the horn section.
4: Great again. That was great again that time.
3: Yeah.
4: Watch the step down.
3: Yeah.
4: This is in Utrecht.
3: Yeah. There were the photographs you...
4: This is at Rockefeller's.
3: Yeah. Where's that?
4: That's at Rockefeller's. That's here in Houston.
3: Uh-huh.
4: Blue spot. Oh, that's it. That's the sort of great club playing with Shady's play out.
3: Uh-huh.
4: When I was a kid. This was on that last festival.
3: Where together... Achlittenhof, yes. That is in Tiel. Like this. Men that are, yeah. With what's the guy? What is the guy's name? Hank Demper. Hank Demper. He organized it.
4: Both of those pages are from Utrecht.
3: Yes. Yeah.
4: This is my first record right there, Kangaroo label.
3: On the that was your first record. On the Kangaroo label.
4: Didn't sell nothing though. I don't know what all of the others came in. That's most of them.
3: Yeah.
4: This is my first album on Double Trouble, second one.
3: Uh-huh.
4: This was my first album in Houston, second album in Houston. Going to the Blacktop Records.
3: Oh yeah, Blacktop. Mm-hmm. Hey,
4: that's the Blacktop if you want to see the blues.
3: Yeah, that's the one we turned on, I guess.
4: That's the last thing on Blacktop, that Gulf Coast Blues.
3: That one? Mm-hmm. Uh-huh.
5: What kind of certificates are hanging there and there?
4: This, I got this overseas somewhere. You have to read that.
5: No, you can see it. Second festival. Torita Oceana. Italy, name again. Italy.
4: Yeah.
5: Somewhere in Italy. Joe Jukes in the Texas Blues Band.
3: Oh, you played Italy as well.
5: Con simpatia.
3: Uh-huh.
5: That's nice.
4: This, that was just something for my birthday, I think.
5: Uh-huh. Happy birthday. Yeah. Bernadine and Lorenzo.
4: Mm-hmm. Oh, yeah. This, I took a picture of that platter. That's the first time I played Utrecht.
3: I've got them as well.
4: So I had one of those cards. I got here and lost, so the next time I came, I took a picture of it. But I had the second show, I think BB headlined that second show.
3: I was on.
4: I had one of those, and I don't know what happened to them. This is a certificate from the city of Houston.
3: Oh, yeah. Of appreciation, yes.
4: But it's just my little thing kind of keep me up with myself.
3: That's what I did. I just got this whole thing, but I left at a flat, you know, in the north.
4: Uh-huh.
3: But I left for a small just what you did, you know,
4: uh-huh.
3: to a small village, uh-huh. and I'm living at the edge, you know, gonna live at the edge, and so I can look into the countryside, you know.
4: Oh yeah.
3: It's just about the same as you done. So you come uh-huh. from there to this.
4: Mm-hmm. Yeah.
3: Yeah. And I got to take this, all these things from the wall, you know. Got to be mm-hmm. there with careful with it, because the glue, you know, you have to go like.
4: Yeah. I just ought to put them up with those little pins, so you can just take them right down. Mm-hmm. And put them right here.
0: I see some wooden shoes over here.
4: Oh yeah, my wife got those the last time we were in Utrecht. She got them for gifts, and they ended up there. I don't know what she got enough of them to give whoever she wanted to give them some, and just didn't get enough, so she just kept.
5: Okay, Harry, translate something.
3: Yeah, ik zat zelf even naar te luisteren van over die klompen. Ik heb het niet helemaal mee.
5: Nee, maar gewoon alles hier.
3: Nou, kijk, hier heb je dus een geboortecertificaat of een certificaat van appreciation van de gemeente Houston. Nou, verder heb je dus hier allemaal. De platen van Joe, ja. Craftsman en Blacktop Records, allemaal.
5: En waar is hier?
3: Waar? Ja, waar is hier is in Missouri City. En dat is aan de rand van. Het was vroeger een soort van plaatsje aan zich, zei Joe. Ik woonde in Houston. Maar nu woont hij eigenlijk weer in Houston, omdat het aan elkaar gebouwd is. Nou, verder zie je zijn eerste plaat op een Kangaroo label. En grote foto's van Utrecht daar, van een concert daar in Vredenburg. Ja.
5: En dat allemaal in de slaapkamer van
3: Joe, ja.
5: Mr. Joe Guitar Hughes.
3: Ja.
5: Oké.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn laatste cd... Down and Depressed, Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld, doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later... eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. We hebben dan over Johnny Copeland... en de Texas Twister, zo werd Johnny Copeland ook noemd... en Albert Collins, The Iceman. Allemaal... uit Houston. En allemaal van die buur Scores. En later, dan komt Joe, die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft ook veel platen middenspeeld trouwens. Hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland. En heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad. Daar heb je met speeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland. En dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines. Door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Edda's Lounge. Maar zijn muziek, die kunnen wij u vanzelf wel laten horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. U de bracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwamen wij later op onze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je er dan voor staat, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat er voor stond. Dus wij heul Scots af en als je weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is, dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen, nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel, het is eigenlijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij Etta's Lounge terecht.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zolden me weer maar zetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: There you go. Go back to that. Gotta make it go the other way.
3: Oh, reverse?
2: Yeah, it's a knob. It's a switch up there you gotta turn.
3: That way, but you gotta stop.
2: Yeah.
4: Yeah. Yeah, there you go. There it goes. Yeah. Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: Yeah, it's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah. And Grady Gaines on Sunday night.
2: Uh-huh.
5: Grady Gaines here every Sunday.
2: I know Grady. He was
5: Tenor
2: saxophone with Little Richard
4: there.
5: Yeah.
2: And I've seen Grady in home as well.
4: And how many people are coming here?
5: Oh, we have 100, 150, all kinds.
4: How long is this place?
5: They played 4 hours, 9:30 to 1:30.
2: And how long does it exist?
3: How long the place been here?
4: Yeah.
5: Oh, we've been here 21 years.
4: So?
5: Uh-huh.
4: It's a famous place.
5: It's a which kind of place? Is it what?
4: Famous?
5: Yeah, very famous here. Yeah. Yeah.
2: From all kinds of
5: people come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Ja, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond. Dat wij het niet kunnen zien in Edda's Lounge op Scotts in Houston. We hadden een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was hè, van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden dat was niet veel meer als een even rondlopen met die club. Want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator. Die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als een club worden, zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt. 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die technisch verzorgd wordt door Paul Meeldijk en samenstelt en presenteerd wordt door Harry Musquet en Albert Haar. Het besluit met een nummer van
1: Freddie King en dat heet The Texas Flyer.

0: volgende week in Harry's Poes.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur. Een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek. De unieke muzieksoort met een mengeling van Europese, Creoolse en Amerikaanse invloeden.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
4: Het is het titelnummer van het album dat werd gemaakt voor de Amerikaanse markt. En daarom werden er in New York blazers aan toegevoegd. QB and the Blizzards, King of the World.

Dewey and the Blizzards, King of the World. Albert Collins was een bluesheld in Amerika. Hij trad met George Thorogood op tijdens het Live Aid-spektakel. Hij stond in een uitverkochte Carnegie Hall in New York. Hij was headliner op het Chicago Blues Festival. En hij zat zelfs in een Disney-tekenfilm, Adventures in Babysitting. Albert Collins, I Ain't Drunk.

Albert Collins, I Ain't Drunk. Donald Kinsey uit Indiana is de frontman van The Kinsey Report, de band die hij met zijn twee broers runt. En daarvoor was vader Kinsey de bandleider. Dit komt van zijn soloalbum The New Bloods. Donald Kinsey, Corner of the Blanket.

Donald Kinsey, Corner of the Blanket. Johnny Winter uit Texas werd begin jaren 70 uit het niets de bluessensatie van Amerika. Altijd in de rug gesteund door broer Edgar en gitarist Rick Derringer. Hij maakte in die periode 3 topalbums op rij. Guitar Slinger, Serious Business en dit komt van Third Degree. Johnny Winter, Mojo Boogie.

Johnny Winter, Mojo Boogie. Lonnie Mack noemde ze in Amerika een roadhouse rocker. Hij reisde onafgebroken langs plattelandskroegen en danszalen. En Harry Musquet nam dit nummer op met zijn band Musquet. Lonnie Mack, Tough on Me, Tough on You.

Lonnie Mack, Tough on Me, Tough on You. Roy Buchanan is een goede gitarist, maar hij kon absoluut niet zingen. En voor zijn album Dancing on the Edge kwam de Texaanse zanger Delbert McClinton naar de studio. Roy Buchanan en Delbert McClinton, The Choking Kind.

Roy Buchanan en Delbert McClinton, The Shoken Kind. Professor Longhair, dat was een pianist uit New Orleans. In Amerika noemden we hem de Johann Sebastian Bach van de rock'n'roll. En dit komt van zijn album Crawfish Fiesta met Dr. John als gitarist. Professor Longhair, it's my own fault, darling.

Professor Longhair, it's my own fault, darling. Harry Musquet keek met enig dédain neer op popmuziek. Hij hield niet van liedjes. Alleen Elton John kon geen kwaad bij hem doen. Elton John, Mona Lisa's en Mad Hatters.

Elton John, Mona Lisa's en Mad Hatters. Eric Clapton noemde Buddy Guy ooit de hottest guitar player in the blues. En deze Buddy Guy kwam straatarm vanuit Louisiana naar Chicago en werd rijk als bluesartiest, hetgeen zelden voorkomt. Dit komt van zijn album Stone Crazy. Buddy Guy, she's out there somewhere.

Buddy Guy, She's Out There Somewhere. Gloria Hardyman komt uit Mississippi en was de dochter van een predikant in Yazoo City. Ze ging naar Chicago en daar werd ze gospel, jazz en blueszangeres en ze zong ook jaren bij de band van Roy Buchanan. Gloria Hardyman, Meet Me With Your Black Drawers On.

Gloria Hardy Man, Meet Me With Your Black Drawers On. Robert Cray en Albert Collins maakten samen met Johnny Copeland het album Showdown en dat leverde de heren een Grammy Award op. En het was het best verkochte album aller tijden voor Alligator Records. Robert Cray en Albert Collins, The Dream.

Robert Cray en Albert Collins, The Dream. De Paladins uit San Diego spelen een mix van rockabilly en blues onder leiding van zanger-gitarist Dave Gonzalez. En de band speelt 200 keer per jaar, waardoor de heren jaarlijks meer dan 100.000 kilometer afleggen. De Paladins, Years

The Paladins, Years Since Yesterday. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Charlie and the Nightcats, dat is een band uit Sacramento met gitarist Charlie Beatty en zanger Rick Estrin. En de band speelt swing blues en dat doet bijna niemand in Amerika. Het komt van het album Disturbing the Peace, Little Charlie and the Nightcats, I Ain't Lyin'.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Je weet wat de hoofdstad van Nederland is, hè? Een grote stad in het westen, die vaak bezongen is trouwens, Amsterdam. Onder andere door Mary Couture op haar nieuwe cd Dark Enough to See the Stars. Wij draaien het straks. Verder drie uitvoeringen van Roll and Tumble Blues, oftewel Rolling and Tumbling. Origineel is van Hambone Willie Newburn uit 1929. Maar we beginnen met Luke Winslow King. Hij heeft het over juni, Slow Sunday June.

Slow Sunday Tune van Luke Winslow King van de CD If These Walls Could Talk. Nou, als de muren van Slag in Borgen kunnen praten, dan zullen ze zeggen: hey, deze man die is hier ook geweest. Want Luke Winslow King die heeft er volgens mij wel een paar keer opgetreden in Van Slag in Borgen. Helaas, de gelegenheid is gesloten, althans Van Slag, de kerk is nog leus. Bonnie Raitt, de geweldige vrouw, 72 jaar, maar hij hoort zing, dan zou je dat helemaal niet zingen. Alsof je stem helemaal niet verandert, alsof ze tijdloos ouder wordt. Dit is van hun nieuwe CD, Just Like That, Made Up Mind.

de made-up mind van Bonnie Raitt, van haar, nou, hoeveelste cd is dat niet meer? Een dik in de 20, denk ik wel. Just Like That, titel van de cd. Vorige week draaide ik een nummer van Mary Couture, de zangeres uit New Orleans. De cd Dark Enough to See the Stars. En toen vertelde ik al dat, het bent vaker wat, nou, ik wil niet zeggen droevige liedjes die ze zingt, maar liedjes met een boodschap, serieuze liedjes in elk geval. Ik weet niet of dat ook geldt voor de volgende, want Amsterdam is heel vaker bezongen. Van David Bowie tot Coldplay, van Crowded House tot Buck Owens. Maar ik had het nog niet eerder gehoord van Mary Couture.

Een ode aan Amsterdam van Mary Gauthier van de cd Dark Enough to See the Stars. Tinsley Ellis, dat is een man die vooral bekend geworden is met het nummer A Quitter Never Wins. Als je opgeeft, dan win je niet. Nou, daar heb je groot gelijk aan. Dit is een nieuwe cd van Tinsley Ellis, Devil May Care, en daarvan Beat the Devil.

Van de blanke gitaarblues van Tinsley Ellis gaan we naar de zwarte blues van The Cold Stairs. Dat is een duo uit Amerika, Brian Mullins op drums en Chris Tapp op gitaar. Die wel een beetje in hetzelfde idioom fungeert eigenlijk, de stevige bluesrock. Een nee-cd is van deze beide mannen nu te komen, Heavy Shoes en daarvan Dust in My Hands.

Je hoort de wind blazen. Stof vlug over de prairie. Dust in my hands. De Cold Stairs van hun cd Heavy Shoes. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Vorige week draaide ik al een stuk van de cd van Rick Meijer. Rick Meijer, een gitarist uit Friesland, uit Het Beeld, uit Sint-Jacobi-parochie. Komt hij oorspronkelijk vandaan. Heeft een solo-cd uitgebracht met allerlei andere artiesten. Allerlei andere mensen die eraan meewerken. Bottleneck Jack onder andere, maar nog veel meer. En daarop staat ook het nummer Rollin' and Tumblin'. Het origineel is uit 1929, dus bijna 100 jaar alleen. Straks het origineel, maar nou de versie van Rick Meijer. Well, I roll.

0: Rollin' and Tumblin' van de nieuwe CD van Rick Meijer. Een origineel nummer van Hambone Willie Newburn. Maar in deze uitvoering zingt Minke Adema die doet de vocals. Hans Eiken naar de drums. Michel van Schiet de bas. Bas Kleine die speelde op de bluesharp. En Nico Oudhuizen op de percussie. En Rick Meijer uiteraard gitaar. Uitstekende CD van deze man uit Friesland. Het origineel, dat is al uit 1929 van Hambone Willie Newburn. Man die eigenlijk maar 6 liedjes gemaakt heeft. Maar Rollin' and Thumblin' is natuurlijk wereldberoemd te worden. Want het heeft allerlei uitvoeringen kent ook. Het is eigenlijk een beetje gepikt over een naam. Maar zeg, Robert Johnson in 1936, toen die in San Antonio opnames maakt, heeft hij ook Rollin' and Thumblin' op een naam. En Bullemees niet denkt dat het origineel van hem is. Maar dat is dus niet zo. Het is uit 1929 van Hambone Willie Newburn.
1: And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long.

Ja, dit is echt heel lang geleden opgenomen, origineel in 1929. De originele versie van Roll and Tumble Blues van Hambone Willie Newburn. Dat is een man waarvan de zegpot zijn zal waarschijnlijk in 1901 geboren geweest. Kijk, dat wist ze dan niet eens precies. Dus niet helemaal goed in de burgerlijke stand opgenomen. Hij is in 1965 overleden. Maar zelfs door was er op een gegeven moment nog twijfel aan. Want in 1947 had hij in de bakken zitten. En toen dachten ze dat hij dooroverleden was. Een beetje onduidelijk leven van deze Hambone Willie Newburn. Nou, dan moet er nog een derde versie komen. En dan kun je kiezen natuurlijk voor een older versie van Robert Johnson of van Howlin' Wolf of van Elmore James. Want allemaal hebben ze dat wel opgenomen, maar die Waters ook wel. En wat er recenter in de 60er, 70er jaren, The Cream of Jeff Beck. Maar ik kies voor een versie van Jackie Fenson. Jackie Fenson is een Texaanse gitariste, zangeres. Niet zo oud nog. Ik wil ook wel eens een nieuwe versie horen, zeg maar. Van de CD Joy U 2019. Jackie Fenson met Rollin' and Tumblin'.

drie totaal verschillende versies van Rollin' and Thumblin'. Het originele ding die 129. En dan bijna 100 jaar later een versie van Rick Meyer, de Friese Rick Meyer. En uit Austin, Texas van Jackie Vanson uit 2019. Rollin' and Thumblin'. Toen Harry Musquet en ik in 1993 in Baton Rouge waren in Louisiana, toen ben we naar Tabby's Blues Boxen geweest. En toen kwamen we aan de praat met Tabby, en dat is Tabby Thomas. En die had het over zijn zeunen, daar was hij knap trots op zijn zeunen. Chris Thomas King. En, want die maakt carrière in de filmindustrie. En dat vond Tabby geweldig. Tegelijkertijd wilde hij eigenlijk ook wel graag dat zijn zoon ook in zijn eigen voetsporen zult treden, namelijk de muziek. Want hij was een verdienstelijke blueszanger, Tabby Thomas. Nou, dat is later gebeurd. Want Chris Thomas King, onder die naam zingt hij, heeft nou een single uitgebracht, vorig jaar een single uitgebracht. En dat is een echte blueszinger, want hij zit een beetje op, het, op de grens van de moderne blues, de rapper en de old blues. En toch dit volgende nummer eigenlijk ook wel een beetje over. Je kunt het wel in horen. De Slow Dragging Blues.

De Slow Dragging Blues. Minder rap dan ik eigenlijk dacht, dat moet ik eerlijk wezen. Maar het is wel een mooi nummer van Chris Thomas King. De volgende zangeres uit Amerika, een beetje het zuiden van Amerika, dat is een wat lastige zaak. Althans, wat de uitspraak betreft. Ze zit bij een Duitse label, bij Roof. En dan ben je heel sterk geneigd om het uit te spreken als Dana Fuchs. Fuchs. Ja, zo schreef je het. F-U-C-H-S. Maar als je dat dan opzoekt op in Wikipedia, dan staat er keurig netjes Dana Fuchs, pronounced as Fuchs. Dana Fuchs. Nou, ik hou het toch maar op Dana Fuchs. Dat is een nee CD van Ruud, van deze zangeres die heel veel in Nederland optreedt. Onder andere op de Rhythm and Blues Night in Hoogeveen. De Bluesnacht in Hoogeveen. Dit is van hun nee CD Borrowed Time, Hard Road.

Dana Fuchs met Hard Road. Geweldig optreden altijd van Dana Fuchs. Stevige band erbij en een mooie vrouw om te zien die op het podium de aandacht wel naar zich toe weet te trekken. Van de nieuwe CD Borrowed Time. Op het Roof label. En daar zit ook Bernard Allison, die zit daarop. Bernard Allison, de zoon van Luther Allison, die in 1997 overleden is en die eigenlijk de familietraditie voortzet. Ook al voegt hij wel wat nieuwe elementen aan de blues toe. Dat zei zijn vader tegen van wees een beetje breder dan alleen maar blues. Bernard Allison van zijn nieuwe CD High and Lows, Hustler.

Bernard Ellison, samen met Bobby Ross. Hij noemde zijn naam ook in het liedje met het nummer Hustler van de cd High and Lows. Uitgebracht op het Duitse Roof label. Albert Cummings, dat is een, zeg maar de blanke pendant van Bernard Ellison. Bernard Ellison is een zwarte man, Albert Cummings een blanke man. Zijn 10e cd heeft hij uitgebracht, hij is 54 jaar. Speelde ook al eens op het festival in Grollo, het Holland International Blues Festival. Zijn 10e cd die heeft hij opgenomen in Nashville, in de studio van Peter Frampton. Maar denk nou niet van dat het een country cd geworden is. Nee hoor, het is echt een blues cd geworden. Sounds Like the Road.

Albert Cummings met Sounds Like the Road van zijn nieuwe cd 10, nummer 10. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Op een nummer met onder andere Gina de Bruin, die zong erbij. Marcel Schimschijmer op de bas. Hans Lefay op drums. Tom Barlagers zat er ook nog bij. Paul Smeenk op gitaar en Harry Musquet uiteraard. Nou, wie zat er nog meer bij? Mag ik nog meer nemen? Klaas van Dijk en Ruud van Dijk op de tenorsaxofoon. Want er zaten vele blazers bij. Het nummer is geschreven door Jules Deelder uit Rotterdam. For Real.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Roger Daltrey is al sinds jaar en dag de zanger van The Who, maar hij maakt daarnaast ook regelmatig soloalbums. Dit komt van het album As Long As I Have You. En dat werd opgenomen in de beroemde Rockville Studios in Wales. En wel met Pete Townshend, de gitarist van The Who. Roger Daltrey, As Long As I Have You.

Roger Daltrey, As Long As I Have You. Jace Everett, dat is een singer-songwriter uit Indiana, en hij schreef het nummer Your Man, en dat was een nummer 1 hit in Amerika voor Joss Turner. Zelf had hij al hits in Amerika, Noorwegen, Zweden en Engeland, en dit nummer werd nergens een hit. Jace Everett, Bad Things.

Jace Everett, Bad Things. Michelle Wright, dat is een zangeres uit Ontario, Canada. Ze had 6 nummer 1 hits in Canada en ze had ook al 4 hits in Amerika. En ze werd beroemd in Canada omdat ze de rol speelde van country zangeres in de populaire tv-serie The South. Michelle Wright, The Old Song and Dance.

Michelle Wright, The Old Song and Dance. Billy Ray Cyrus, dat is de vader van de Amerikaanse superster Miley Cyrus. Maar hij heeft zelf ook een hele mooie staat van dienst. Hij scoorde 36 hits in Amerika, waaronder 4 nummer 1 hits. En dit was een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En in Nederland kwam het nummer niet verder dan 25 in de top 40. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Bluesgitarist Studebaker John uit Chicago nam zijn nieuwe album bijna helemaal alleen op in de studio. Hij speelt gitaar, mondharmonica, basgitaar en hij zingt. Hij gebruikte alleen drummer Earl Howell. Studebaker John, Sell My Soul to the Devil.
1: She wants to sell my soul to the devil. He gonna take my soul from me. She wants to sell my soul to the devil. I will pay eternally. I will pay.

Studebaker John, Sell My Soul to the Devil. Het is een eigen compositie van John Denver uit 1969 en het komt van zijn album Rhymes and Reasons. Het werd 206 keer gecoverd en de grootste hit was voor Peter, Paul en Mary. Zij hadden er een nummer 1 hit mee in Canada en Amerika. John Denver, Leaving on a Jet Plane.

John Denver, Leaving on a Jet Plane. Cornelius Green uit Louisiana hoorde Muddy Waters en John Lee Hooker op de radio en besloot ter plaatse om ook bluesartiest te worden. Hij begon in de band van Clifton Sonier en later ging hij solo verder als Lonesome Sundown. Dit komt van het album Mojo Man, Lonesome Sundown, Guardian Angel.

0: that I'll always love her so.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Lavette van Betty Lavette is het album van deze week. En de zangeres uit Michigan is al 60 jaar actief in de muziek. Ze was 16 jaar toen scoorde ze haar eerste hit, My Man, He's a Lovin' Man. Intussen is ze 77 jaar en niet kapot te krijgen. Betty Lavette, Don't Get Me Started.

Betty LaVette, Don't Get Me Started. Bob Dylan schreef het nummer voor de film Midnight Cowboy, maar hij leverde het niet op tijd in en toen verscheen het op zijn album Nashville Skyline. Charlie Daniels is de gitarist en Charlie McCoy speelt basgitaar. Het was een top 10 hit in Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland. Bob Dylan, Lay Lady Lay.

Bob Dylan, Lay Lady Lay, Monster Mike Welsh, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij is de gitarist van Sugar Ray and the Blue Tones, maar hij maakt ook al albums met Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Daryl Nulles, Jimmy Vaughan en The Manish Boys. En dit komt van zijn nieuwe album Nothing But Time. Het is een nummer van Buddy Guy, Monster Mike Welsh, 10 Years Ago.

Monster Mike Welsh, 10 Years Ago. Bobby Gosh nam deze eigen compositie als eerste op in 1976. En de barband uit New Jersey, Dr. Hook, coverde het als opvolger voor de wereldhit Sylvia's Mother. Het werd de nummer 1 hit in Denemarken, 2 in Ierland en Engeland, 4 in Canada, 9 in Amerika en 10 in Australië en Nederland. Dr. Hook, A Little Bit More.

Dr. Hook, a little bit more. Joanne Shaw Taylor, dat is een Engelse blueszangeres en gitarist. En ze nam haar nieuwe album op in Los Angeles met Joe Bonamessa als producer en als gitarist en Reese Wymans als organist. En wie wil dat nou niet? Joanne Shaw Taylor, Won't Be Fooled Again.

Joanne Shaw Taylor, Won't Be Fooled Again. Het platenlabel was er dolblij mee. Een band met Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Willie Nelson en Johnny Cash. Daar dromen platen bazen van. Maar vanwege alle volle agenda's kwam er weer snel een eind aan. The Highwayman, Highwayman.

The Highwayman, Highwayman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Staple Singers, dat was een familieband uit Chicago met vader Pops en zijn drie dochters. En ze begonnen als gospelband, maar al snel volgden protestsongs en mooie soulnummers. En Mavis Staples was de ster van de band. De Staple Singers, I'll Take You There.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn vader was actief in de VARA, hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die juist van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oldste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat dan met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont. En eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillestebeek. MUZIEK

0: We zijn hier op het Tuindorp. Niet in het Tuindorp, maar op het Tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij Tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
1: En wat voor buurt was dat? Dit zit er nu waarschijnlijk veel anders uit.
0: Ja, nou ja, het Tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20er jaren. 100 woningen, een beetje buiten de stad. Gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het Tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op Tuindorp 100, daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het Tuindorp had zijn eigen schoenmaker. Dus
1: dat was toch een vooruitziende blik, dat men al allerlei voorzieningen had en zo.
0: Ja, dat had men ook, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
1: Ja, ja, ja.
0: En over het spoor.
1: Ja, ja.
0: En dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het Tuindorp zelf terecht.
1: Wat was de familie Ter Beek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
0: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59. En hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen, trok van Drees.
1: Van Drees, ja. Trok van Drees.
0: Ja, mijn trok van Drees. En en mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen geblazen thuis. Om kleine Relusie naar school te kunnen laten gaan. Want ik heb twee oudere broers. Maar de een is 8 jaar ouder. En de ander is 16 jaar ouder. En ik weet nog wel dat toen mijn oudste broer trouwde, toen hebben ze nog een tijdje bij ons op het Tuindorp, op Tuindorp 18, ingewoond. En toen werd er nog een extra gasfornuis in de gang gemaakt. De voorkamer, de zondagse kamer. Daar konden zij dan een beetje leven. Want ja, het voorzieningenniveau, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
1: Ja, ja.
0: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen in Koevoorde bijna een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het tijltje. En dan
1: werd was geen badhuis toen nog in Koevoorde.
0: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later aan de haven.
1: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zo.
0: Ja,
1: dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
0: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Ja. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het tijltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het Tuindorp, ik bewaarde alleen maar echte.
1: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel, en was dat ook een arbeidersbuurt? Want dat is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Arnhemstraat, Witterdorp. En daar was iedereen, was PvdA. Oh, en dat hing dan ook allemaal voor de ruit.
0: Ja, oh ja.
1: En er was één, dat was de verschillende familie Geers, maar er was CPN. Die waren nog een graadje hadden, maar dat was een grote.
0: Een rode familie.
1: Ja, en het was heel veel cohesie zo. Je kon overal naar binnen lopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat hier?
0: Nou, dat was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het Tuindorp, die hoorden bij elkaar. Die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op. Kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig, je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het tuindorp. Maar achter op het tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. Dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
1: Ja, dat had je dus in Assen ook. Daar had je het witte dorp, dat was dan iets beter. Het rode dorp, dat was wat meer samen. Het was dan... Dan lag weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. De Valley of Tears.
0: Oh ja.
1: En dat waren dan de allerarmste mensen.
0: Ja. Nou ja,
1: was dat hier ook zo?
0: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje. Zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
1: Ja.
0: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Ja, die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En ja, die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af en ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Koevoorne, en die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne, zal wel lukken met de bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen, want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fietsen en zo, dan kon je rustig laten staan. Dus
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht, want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje. En ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer en daar zat ook de keuken in. Ja, je liep bij elkaar binnen. En je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was het waarschijnlijk, je had de mooie kamer, de voorkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in, ja. En dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: En want het eten natuurlijk, dat zul jij in Assen ook wel hebben gehad, dat je ook paardenvlees en zo had. En van de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. En daar kon je dan goedkoop vlees krijgen. Maar goed, het is het zijn van die, ik weet niet, het zal je ook ervaring ook wel wezen. En die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen dat ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kom. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een preo. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50e jaren. Het was een beetje die tijd dat er weinig te doen was. Het was een reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Wat was het voor een opgroeiend iemand te doen in Koevoorne?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En je had natuurlijk het voetballen. En wat,
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. Ja. En de katholieke club Raptim. En dan is Steven Smoer.
1: Ja,
0: en precies. En Steven Smoer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielerwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan over de 50e jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad. Want die rondes die mochten niet. En echt relletjes met agent Jopie Achterstraat. Die dan in de zijspan gezeten. En daar het centrum van Koevoorne probeerde schoon te vegen. En dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. En ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarig jochie daaraan deelnam. Want ik zat, ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En er werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Koevoordenaren. Dat ging dan over de Aleide Kramer Singel, de Aleide Kramerstraat. En dan bij de HBS langs. En dan door de Koevoordenstraat weer terug naar de Aleide Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat boven op de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden. Anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de eerste de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een halve ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik Zwiertie de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de markt. En nou, die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En ja, volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik met in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Yeah.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan moet er toch iets gebeuren. Nou, ik hoorde dat je ouders de hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar ja. Toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en daar ben ik eigenlijk ook nog met een truc op de HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nee, ik was dus op de lagere school, de parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een
0: hij
1: beetje tegenop.
0: In.
1: Ja, precies. Ja. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas. En dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is het dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u het 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want daar heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, als ik die jongen maar 1 keer op de HBS heb, dan wordt die 3 jaar ook wel 5 jaar.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Zo is het gegaan ook. Hè. Maar ja, het betekende wel dat je altijd dat ik toch een 7 gemiddeld moest halen. Want dan had je de boeken vrij. Hè? En dan kreeg je ook nog een uitkering uit het gemeentelijk studiefonds van 250 gulden per jaar. En ja, en dat was bij ons natuurlijk allemaal wel nodig.
0: Dat is groot geld.
1: Ja, maar kijk, die periode die heeft me wel gevormd. Omdat ik ging natuurlijk naar de HBS. En daar zaten de anderen, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
0: Die op hockey zaten en zo.
1: Precies, en die allemaal van die dingen waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij. Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij.

nestgeur van de rode beweging, van de rode familie. Daarin ben ik opgegroeid. En het feit dat vergeet je ook nooit. Dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg. Dat geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat. Hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De heer Van Heuts, 60 jaar, wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 64 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude natie, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Allard van Lente en ikzelf, die daar

0: eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat hij in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan hoor, want ik ben later in
1: de krant... Het was geen Joska Fischer?
0: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment kwam wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets. Kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Allard van Lent en ik. Ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder Van de Hof van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Allard en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een proces-verbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen dat we zo keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, proces-verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
1: Of zo, ja.
0: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom die was dan de getuigendeskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegelaten. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuigendeskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
1: Ja, ja. Ja.
0: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen... Hallo?
1: Ze weet ook nog allemaal.
0: Ja.
1: Mooie kun je niet als een meer.
0: Hebben jullie dit georganiseerd?
1: Nee, echt niet.
0: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Allard en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire Van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, dan ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja, het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis gewoond.
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja, dat
1: een
0: wel,
1: echte ijzervreter. En, maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel een zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere maken zou krijgen met de Van Heus Beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een
1: onderdeel van
0: een
1: Nederlandse krijgsmacht.
0: Maar, om daar even op terug te komen. Hoe word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, het was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie. Daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien, want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, ach, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks in antwoord op jouw vraag, ja. Nou, en zo ben ik minister van Defensie geworden, Harry.
0: Maar dat is toch wel vreemd, want je komt dan op zo'n post en ik stel me zo voor, je moet iets gaan doen waar je eigenlijk je niet zoveel van af weet. Van zo'n apparaat althans niet.
1: Nee, van het defensieapparaat zelf wist ik inderdaad niet veel van af. Maar ik wist natuurlijk wel iets van defensiebeleid, veiligheidsbeleid. En bovendien werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En twee dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
0: Ja.
1: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie gezegd. Ik zeg trouwens wel altijd van, tussen 7 november mijn aantreden als minister en 9 november de val van de muur, daar bestaat geen kausaal verband tussen. Maar zo is dat toen gegaan.
0: Hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. En dat, ik denk niet dat je dan precies moet weten hoe je nou hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
1: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen van je medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist.
0: Ja.
1: En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar vrouw en kinderen wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren. Ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen. Maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues. Ach ja, goed, daar gingen we een eindje verderop, hè. Hoogstresselse brug, wel gelegen.
0: Bij Van Daan, ja.
1: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
0: Ja, ja. Ja, ik wil eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je zeg het nog een keer.
1: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Ja. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
0: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
1: Ik vond het leuk.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rillus de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe. Die muziek die was nog zijn eigen keus. Van The Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards, The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
0: Goed jongens, we lopen hier in Assen, in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de grot van Sjoerd Brouwer, die ze nu nog. Daar wil ik het ook ooit een keer over hebben. En je had café De Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heb. En ook nog heb een tijdje voor Lucky werk Bertus de Vromme. Dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden eens even naar binnen toe hier bij De Witte Bal, bij Tieme van Veen, die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken.
3: Hoi.
0: En even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan, hè?
3: Natuurlijk, ja, jongen.
0: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens. Dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine afwoonde, maar geen familie is, is hij het festival Take Root begonnen. En het festival wat van het jaar voor de derde keer gehouden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteerde al die andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden hebben. En ik moet de team er zomaar eens even bijhalen om eens even verteld wie er allemaal binnen, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de lapsteel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige lapsteel gitaristen. Die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger, dat kunnen we ook nog wel even zeggen, dat biljart stond hier vroeger niet. Hoewel, ja, heel vroeger wel, want vandaar de Witte Bal. Dat is later weggaan en hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant op een gegeven moment door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en nou, je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou, Tieme die heeft dat in de loop van de tijd heb je dat erbij getrokken. En die heeft dat vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nog zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien, hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, dat kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie staat eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant, ik herinner me Fouke Arema, Wout Jansen, André Java. En ook veel mensen uit de middenstand die hier dan een bolletje dronken. Een heel leuk café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel. En is Bertus de Vrome hierheen gekomen met zijn vriendin. En, of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is dat. Is hij eruit gegaan en heeft Tieme dit kocht dus. En die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 lopen. Nou ja, je ziet hier. Kijk, wat er nog meer aan de hand is, is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan. Met z'n allen. Dat organiseert Tieme dan ook naar het fameuze festival South by Southwest, geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En daar is Julian Sars, nota bene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel wil herkennen, maar niet precies weet wie dat is. Oh, Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night die alweer West is. Wat ook, waar het team dus ook in het bestuur heeft gezeten. En dat is toch eigenlijk wel. Wel goed dat. Ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten. Er zijn nog brieven van voorwoord waar ik geschreven heb. Maar dat bestaat ook alweer 15 jaar. En er komt. Een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is. Maar daar heeft Tieme zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt. Met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters. Om alle schijn van. Van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En. Dat is een hele goede zaak geweest. Ook dat het festival van de grond gekomen is. En dus eigenlijk zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus ja, een beetje fatsoenlijk muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet. Alles is geïsoleerd, je hoort van buiten helemaal niets. Dus dat is een. Dat moet je maar zien dat je weer beurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar nou, hij heeft het ervoor over gehad en het is een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf bij spult?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, dat is het dan weer te klein voor. Dat is dan weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Op wat kun je nog met vergelijken met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat je zou het kunnen vergelijken met hoe is het in Groningen nog weer? In de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar dat wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt en waar, die geen moeilijkheden veroorzaken, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je het leuk vindt en je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber, want toen hij begon, toen vertelde hij mij. En je denkt dan altijd, nou daar zal wel niks worden. Van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen. Dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt. En is eigenlijk nog verder gegaan als dat. Samen met Johan dan. Door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Goed. Gaan jullie er even door? Ja,
2: muziek die is ook wel een spul dus, in het café, Café de Witte Bal, van Kelly Joe Phelps. See that my grave is kept clean. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash en zijn eerste vrouw. Het nummer werd geschreven door echtgenoot, producer en gitarist John Leventhal voor het album Rules of Travel met als gasten Sheryl Crow, Steve Earle en Teddy Thompson en haar vader Johnny Cash, Roseanne en Johnny Cash, September When It Comes.

to the heart and arms.

Roseanne and Johnny Cash, September When It Comes. Amy Mann, dat is een singer-songwriter uit Virginia. Ze komt voort uit de New Wave band Till Tuesday. En solo begon ze met een paar nummers voor de film Magnolia. In 1999 begon ze haar eigen platenlabel, Super Ego Records. En ze is getrouwd met songwriter Chris Penn. En dat is weer een broer van de beroemde acteur Sean Penn. Amy Mann, Little Bumps.

Amy Mann, Little Bumps. Fairfax, dat is een country rock band uit Fairfax, Virginia, met twee gitaristen, Nick Pagliari en Johnny Steffens. En die twee nemen ook alle vocalen voor hun rekening. Het komt van het album Water Cooler Stories, Fairfax, If I Die.

Fairfax, If I Die. Katie Lang, dat is Catherine Dawn Lang uit Alberta, Canada. En ze nam ooit een prachtig duet op met Roy Orbison, Crying. En dit is een cover van haar landgenoot Neil Young. En ook Nick Cave, Buffy St. Marie, The Band, Nazareth en Cowboy Junkies namen dit nummer op. Katie Lang, Helpless.

Katie Lang, Helpless. Jim Lauderdale uit North Carolina is de songwriter voor George Strait, Elvis Costello, Blake Shelton, de Dixie Chicks, Vince Gill en Patti Loveless. En hij schrijft veel nummers met Robert Hunter, de songwriter van Grateful Dead. Dit komt van zijn soloalbum Headed for the Hills. Jim Lauderdale, Trashcan Tomcat.

Jim Lauderdale, Traskin Tomcat, Rye. Dat is een singer-songwriter uit Brooklyn, New York, die de muziek combineert met poëzie. En in haar nummers zitten altijd invloeden uit de hip-hop en jazz. Rye, New Morning.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the Proclaimers is het album van deze week. En Greg en Charlie Reid begonnen ooit in hun band Black Flag. Maar in 1983 gingen ze verder als akoestisch duo. En ze maakten een demo met Kevin Rowland van Dixie's Midnight Runners. En hij liet deze demo weer horen aan de House Martins, die de Proclaimers meteen contracteerden als voorprogramma. The Proclaimers, Shadows Fall.

The Proclaimers, Shadows Fall. Shelby Lynn uit Virginia is de oudere zus van singer-songwriter Alison Moore. Haar debuutsingle was een duet met George Jones, If I Could Bottle This Up. En dat werd meteen een grote hit in Amerika. Intussen heeft ze 19 albums gemaakt, 17 hits. En dit komt van haar album Identity Crisis. Shelby Lynn, Telephone.

0: the telephone rang.
1: Shelby Lynn, Telephone. Nis Lopi, dat is een Engels duo met Luke Concannon en John Parker. Ze komen samen uit de band Leamington en singer-songwriter Ed Shearer was tijdens de roadmanager van deze band. John Parker is nu session-basgitarist en Luke Concannon probeert in Boston een solo-carrière van de grond te krijgen. Dit is een eigen compositie, dus het is geen cover van de Beatles. Nis Lopi, Yesterday.

0: sky tonight.
1: Nislopi, Yesterday. King Wilkie, dat is een bluegrass band uit Virginia met zanger John McDonald en gitarist Ted Pitney. En die twee waren fans van bluegrass artiest Bill Monroe. En King Wilkie was de naam van het favoriete paard van Bill Monroe. Het komt van het album Broke. King Wilkie, Broke Down and Lonesome.

King Wilkie, Broke Down and Lonesome. Della Mitri, dat is een alternatieve rockband uit Glasgow in Schotland, met zanger-gitarist Justin Curry. En de andere gitarist, Chris Dillimore, die kwam over van The Damned. Dit was een grote hit in Engeland voor Della Mitri, Nothing Ever Happens.

Delamitri, Nothing Ever Happens. Laurie McKenna uit Massachusetts is een moeder van 5 kinderen en daarnaast treedt ze heel af en toe op in Boston en omgeving. Ze werd ontdekt door het country-echtpaar Faith Hill en Tim McGraw, die haar meteen meenamen als voorprogramma. Intussen heeft Laurie McKenna 11 albums gemaakt en ze schreef al nummers voor Tim McGraw, Keith Urban, Alison Krauss, Little Big Town, Holly Williams en Reba McEntire. Laurie McKenna, Bible Song.

Laurie McKenna, Bible Song. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Hooters, dat is een band uit Philadelphia met zanger Rob Hyman en gitarist Eric Bazilian. Ze stonden al in het voorprogramma van The Who en Santana en ze waren de studioband van zangeres Cyndi Lauper. The Hooters, Private Emotion.

0: Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1965, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij heeft er dan zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij, ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. Hmm. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders. Dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. Hmm. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En zegt, dat hoort eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah, yeah.
1: Ja, dat is. En dan start hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren. Het leert hebben van. De generaties veuren en dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek opgegroeid.
1: Nee, bent. En wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier
0: heeft. Hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begreep ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slam, Sunnyland Slam en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar
0: hij heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn bluesbastion.
1: Ja.
0: In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En het gaat minder in op het. Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken en dit is wat ik. Dit is wat I like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij ook op die manier ook omgaat met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace, personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rum Boogie label here at the Rum Boogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rumbogi, the Club de Lisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
3: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these
3: the
2: are people...
3: who want to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. well, and you know, Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than... as much as I like Buddy Guy, then another interview with Buddy or that kind of thing, you know.
4: Baby, don't you want to go? Baby, don't you want to go?

0: Dat is al wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmore James stuk Shake Your Money Maker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McVie,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending. Ja. Daar was, zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook
1: dat...
0: Hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Het wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja. Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er zijn een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. In de muziekbusiness daar. Mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan. Die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van. Ook onder de zwarte bevolking was eigenlijk. Die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgde meer de laatste modetrends. En dan pakken de. Wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult er geld mee.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet. Don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, door draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd dat die blues weer dat de inheritance weer een beetje naar voren komt. Ja, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar hoe kunnen we de boel als weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk. Ja, Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwing van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a Handy Award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, you know, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
4: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
3: Fire the thing up here.
5: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
4: Most of the time, you play LPs.
3: Most of it's on compact disc at this point.
4: Well, compact disc, yeah.
3: Yeah.
4: Then most of the time, you play LPs.
3: Most of it's on compact disc at this point.
4: Compact disc, yeah.
3: Yeah. Then, I, I

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van de eerste slidegitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een W.C. Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, en dat kleine stukje van Beale Street. Hè?
1: Ja, en Tampa Red, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opzocht. En die was toen al heel oud. Was seniel en zat in een of andere verzorgingstehuizen. Daar had hij ook nog.
0: Je had nog een mooi verhaal over Big Bill Brunsy. Die met zijn moorden aan de reis ging drie dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee moest worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, bij Buddy Guys binnen we geweest. Holstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan loop je op een late avond naar een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en dan denk je, Chicago.
2: Een mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan en een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: Dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub, een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eindje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Dat was Chicago. Chicago, bedankt.

0: Een beetje het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70e jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Murray speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen nog vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al, dit nummer is misschien wat dat betreft een ode in tenuum. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation, dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de linker...
0: aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: Ja.
0: WGES, dat was het station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica Virtuos.
1: Ja, en, ja, en iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker, ja. Want ja, die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations zijn voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begint allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar onder andere B.B. King bij werkte.
1: Ja. Gek dat ook deze mensen vaak als... Als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld...
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Tenminste, dat schat
1: ik. Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier. Ja. Dat zit in West Memphis. En door was James Cotton, die was door discjockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Hard Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik, in ieder geval tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil, ja. Ja.
0: Ook qua intentie heb ik het gevoel. Nee?
1: Ja, en de opname Cotton kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnum.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt wat meer de... Ja, wat meer... Over, ja, hoe noemen ze dat? Meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zei. En ja, Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde dingen deed met een product.
0: Dan even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright, hè?
1: Ja.
0: Man,
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits...
0: Net aan de andere kant van de rivier, ja.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuit Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum, onder andere van Tamla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door liggen prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag maakt deur technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: De wokegemeenschap en alle mediafiguren die willen deugen zouden er nu schande van spreken. Politiek correct Nederland vindt dit ongetwijfeld vrouwonvriendelijk en misschien zelfs seksistisch. Cuby and the Blizzards, your body, not your

QB and the Blizzards, Your Body, Not Your Soul. Michael Burks komt uit Arkansas. Zijn vader runde daar een bluesclub en Michael Burks maakte deel uit van de huisband. Na een tour door Europa werd hij op het vliegveld van Atlanta getroffen door een hartstilstand. Michael Burks, Got Away With Women.

Michael Burks, Got Away With Women. Marcia Ball uit Louisiana was aan het verhuizen naar Los Angeles, maar ze kreeg onderweg pech bij Austin en daar is ze maar blijven hangen. En de Louisiana Roots worden hoorbaar zodra ze plaatsneemt achter haar piano. Marcia Ball, Luella.

Marcia Ball, Luella. Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago, waar hij de opvolger werd van de legendarische mondharmonica-speler Little Walter. Hij speelde zelf bij Muddy Waters, The Rolling Stones en Van Morrison en vormde jarenlang een duo met Buddy Guy, Junior Wells. Keep your hands out of my pockets.

Junior Wells, Keep Your Hands Out of My Pockets. Albert Collins was de held en het voorbeeld voor Robert Cray. Terwijl Albert Collins zelf jaren niet van de blues kon leven, dan kluste hij bij als bouwvakker en in die rol verbouwde hij het huis van Neil Diamond, die hem niet eens kende. Robert Cray en Albert Collins, She's Into Something.

Robert Cray en Albert Collins, She's Into Something. William Clark uit Californië speelde als jongen van 17 jaar al in de bluesclubs van Watts, de zwarte wijk in Los Angeles. Hij speelde zich letterlijk dood, want in 1996 werd hij tijdens een optreden getroffen door een hartstilstand. William Clark, Broke and Hungry.

William Clark, Broke en Hungry. Coco Taylor kwam als meisje van 18 jaar vanuit Memphis naar Chicago om daar te slagen als blueszangeres, maar ze werkte nog jaren als schoonmaakster voordat Willie Dixon haar uiteindelijk ontdekte. En vervolgens veroverde ze de bijnaam Queen of the Blues. Coco Taylor, Bring Me Some Water.

Coco Taylor, Bring Me Some Water. Cary Bell kwam vanuit Mississippi naar Chicago, waar hij jaren werkte als straatmuzikant op Maxwell Street Market. In 1970 werd hij de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters en hij is de vader van bluesgitarist Lurie Bell, Cary Bell, Hard Working Woman.

Carrie Bell, Hardworking Woman. Iedereen heeft zijn guilty pleasure, waar je niet mee te koop loopt. En Harry Musquet hield niet van popmuziek. Hij vertelde altijd in interviews dat hij louter naar klassieke muziek luisterde, maar hij genoot heel stiekem van Elton John, Candle in the Wind.

Elton John, Candle in the Wind. Rusty Sin uit Californië was een protégé van blueslegende Luther Tucker. Hij speelde ook op de platen van Luther Tucker en ook op platen van Jimmy Rogers, Snooky Pryor, James Cotton en Kim Wilson. Hij maakt deel uit van de nieuwe generatie bluesgitaristen. Rusty Sin, The Chill.

Rusty Sin, The Chill. De Holmes Brothers komen uit Virginia. Dat waren Sherman en Wendell Holmes. Ze werkten samen in de begeleidingsbands van The Impressions en John Lee Hooker en begonnen een eigen gospelband met uitstapjes naar blues, soul en country. De Holmes Brothers, Homeless Child.

The Holmes Brothers, Homeless Child. Dave Hole, dat is een gitarist uit Australië. In zijn jonge jaren was hij een fan van de Rolling Stones en The Animals, en de hoofdredacteur van Guitar Player Magazine tipte Alligator Records met de mededeling dat Dave Hole uitermate geschikt zou zijn voor de Amerikaanse markt. Dave Hole, Jenny Lee.

Dave Hall, Jenny Lee. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van QB and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is het programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter had als jonge jongen van 14 jaar al zijn eigen band, Johnny and the Jammers, met broer Edgar op piano. In 1969 kreeg hij een contract bij Columbia Records. Hij was jaren de producer van Muddy Waters en hij overleed na een optreden in Frankrijk op een hotelkamer in Zwitserland. Johnny Winter, My Time After a While.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Haddy's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op. Nog twee uitzendingen te gaan en dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog twee hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zac Arend, Skylar Rogers. Maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane. Back on top.

mooie gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raising Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wat grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op a Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus zijn naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou nee, dit is zijn 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine. One!

single uit 2020. 2018 kwam zijn laatste cd uit, 17 Vultures. En ja, er zou eigenlijk een nieuwe cd uitkomen, maar door al het corona-gedoe is dat er vorig jaar niet van gekomen en is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rondom Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou ik wil niet zeggen een supergroepen vorm, maar met wat andere mensen erbij die ook allemaal het nodige op hun list gaan staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen groepen gevormd, de Dirty Knobs. Een cd uitgebracht, vorig jaar zal dat gebeuren. Maar dat duurde ook maar wat en dat duurde maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. En dit is het titelstuk Reckless Abandon.

hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd de spul dreef. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen, vorig jaar 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag, Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en door zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. The Private

Nou, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depraved in Love van John Nemeth. Ik heb er maar met op onder mee. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand Harry Musquet maand. Drie nummers, een beetje in volgorde. 66, 67 en 1970. Het eerste nummer, dat is het dorpslied van Grollo. Just for fun.

Allemaal voor de lol. Just for fun. QB and the Blizzard van de CD Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musquet. Another Day, Another Road. Nee, So Many Roads giet van start in Aasen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het leek er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groeten uit Grollo in 1967. Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is het er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzard. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe gemaakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongens zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

lijsten van drie nummers van QB and the Blizzards. We begonnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar, Hans Lefaye op drums, Herman Deinem op de basgitaar, Harry Musquet uiteraard en op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munniksma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook een stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, zal ik zeggen. Fire Breather van Skylar Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uit te komen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terugneem in al dit geweld. Zac Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft. Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht. En daarvan Shelter of the Storm.

Zo, de kooi in midden een beetje van bij Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn CD Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Kacey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een CD van haar, een solo-CD van haar. Your Life is a Record, dit die had u gebracht. En dit is een nummer met Randy Newman en de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker, Randy Newman, 12 songs onder andere. Maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. Goed, dat laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues, de Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer, Geronimo Weeps.

0: voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De publieke opinie was, zonder enig argument, overigens van mening dat de Beatles een tijdelijke hype zouden zijn. Maar de band legde de basis voor een uitermate creatieve rockscene. Traffic uit Birmingham. De band van Steve Winwood, hij kwam uit de Spencer Davis groep, en Jim Capaldi, Chris Wood en Dave Mason. Dit was een hit in Engeland, Amerika en Nederland. Traffic, feeling all right.

Traffic, Feeling Alright. Dit nummer werd geschreven door Dave Mason en het werd ook volop gecoverd, onder meer door Joe Cocker, Rare Earth, Little Milton, Paul Weller, Freddie King, Huey Lewis en Badfinger. Maar Steve Winwood wilde verder en hij begon Blind Faith. Traffic, 40,000 Headman.

Traffic, 40.000 Headmen. Powerplay, dat was een rocktrio onder leiding van zanger-gitarist Jan van der Meij met drummer Leon Klaassen en basgitarist Peter van Straten. En de band begon als voorprogramma van Golden Earring. Powerplay, Sailing for You.

LA, Sailing for You. Zanger-gitarist Jan van der Meij is een echte Beatles-fan en dat leverde deze prachtige bewerking op van een oud Beatles-nummer. Het komt van het album With the Beatles. Powerplay, Anytime at All.

Power Play, Anytime at All. Taste, dat was de band van de Ierse gitaargod Rory Gallagher, met basgitarist Richard McCracken en drummer John Wilson, die uit Dam van Van Morrison kwam. En de band werd het huisorkest in de Maritime Hotel in Belfast in Noord-Ierland. Taste, Leaving Blues.

0: Taste, Leaving Blues. In 1968 toerde Taste de wereld rond als voorprogramma van Blind Faith. En in 1970 stond de band op het eiland Wight met The Who en Jimi Hendrix. Het laatste optreden was op nieuwjaarsdag 1971 in Belfast. En daarna ging Rory Gallagher solo verder. Taste, If the Day Was Any Longer.
1: If the day was any longer, could I change your mind? If your love was any stronger, you'd

Taste, If the Day Was Any Longer. Hank de Nijf en de Jets, dat was een band uit Arnhem met gitarist Henk Bruisten, die voorheen bij Long Tall Ernie en de Shakers speelde. En de band was niet alleen populair in Nederland, maar ook in Duitsland, België, Frankrijk en, heel opvallend, in Brazilië. Hank de Nijf en de Jets, Guitar King.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: From the Shoals van Barbara Blue is het album van deze week. En Barbara Blue, dat is een blueszangeres uit Pittsburgh. Ze groeide thuis op met de muziek van Peggy Lee en Ray Charles. In de jaren 70 ging ze naar Detroit, waar veel werk was in het clubcircuit. En ze belandde via Memphis, waar ze 15 jaar werkte, weer thuis in Pittsburgh. Barbara Blue, The Shoals.

Barbara Blue, The Shoals. In 2000 ruilde Henk Bruisten de naam Henk de Nij van de Jets in voor de Silver Cadillacs, maar 2 jaar later riep hij de Jets alweer bij elkaar. In 2014 verscheen het laatste album Plain You en dit was een nummer 1 hit in Nederland. Henk de Nij van de Jets. Stand

Between the Knife and the Jets, Stan the Gunman. The Untamed, dat was een band uit Londen met zanger-gitarist Lindsay Muir. En de band was het huisorkest in de 007 Club in het Hilton Hotel in Londen. En daar werden ze ontdekt door producer Shel Talmy. The Untamed, Fever.

The Untamed, Fever. De band leden verdiende de kost met optredens in hotels en danszalen op het eiland Jersey en ze toerden als voorprogramma met de Small Faces, maar de singles werden geen hits en in 1985 gaf de band de strijd op en sindsdien geeft Lindsay Muir zang, orgel en gitaarles. The Untamed, Cry on My Own.

The Untamed Cry On My Own. The Scene, dat was een band uit Amsterdam met zanger, gitarist, componist en producer T. Lau. En hij was eerder actief in Tortilla, Turquoise, Music Garden en Nederlands Hope Express. The Scene, Young Dogs, Young Blood.

the scene. Young Dogs, Young Blood. Na verloop van tijd werd de band heel succesvol met Nederlandstalige nummers en er werd zelfs een Duitsstalig album opgenomen. The Scene, Borderline.

The Scene, Borderline. Unit 4 plus 2, dat is een Engelse band die in 1962 werd opgericht door gitarist Brian Parker. Een andere gitarist, Russ Ballard, zagen we later terug bij Argent en drummer Bob Henrit bij de Kinks. Dit was een nummer 1 hit in Engeland en het was tevens een hit in Amerika en Australië. Unit 4 plus 2, Concrete and Clay.

Unit 4 plus 2, Concrete and Clay. Zanger Tommy Muller uit Liverpool emigreerde naar Australië en zijn broer Billy Muller had een grote hit in Engeland als Whistling Jack Smith met het nummer I Was Kaiser's Bill Batman. Na 5 hits was het afgelopen met de band en dit werd al geen hit meer. Unit 4 plus 2, Butterfly.

Unit 4 plus 2, Butterfly. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Catapult, dat was een band met muzikanten uit Leiden en Katwijk onder leiding van de zanger Kees Bergman. De producer was Jaap Eggemond en Barry Hay van Golden Earring bedacht de naam Catapult. Let your hair hang down.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Live opname op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Dit keer bij de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Het bovenste gedeelte van de tentoonstelling. En te gast is George Herfkens. De man die vroeger hand- en spandiensten verrichtte. Rody was bij QB and the Blizzards. En daar met Prodig. Distant Smile, daar beginnen we mee.

0: Distant Smile. De eerste single van QB and the Blizzards die in de top 40 kwam, 1967. George Herfkens. Was jij toen al bij QB and the Blizzards betrokken?
1: Zijdelings wel, maar nog niet direct. Het is meer vanuit een vriendelijke situatie ontstaan, zeg maar. En zo langzamerhand werd het al meer.
0: Ja.
1: Maar in 67 was ik wel zijdelings al betrokken.
0: Ja, ja. Ja. Want op welk moment ben je daar zeg maar nauwer bij betrokken geraakt?
1: 68. Ja, ja. Eind 68. Dus ja, Jan, het is nu wel goed en kom nu maar vast erbij.
0: Ja. Jan, dat was Jan Venhuis.
1: Ja. Ja.
0: Maar wat betekende dat? Wat moest je? Wat was jouw taak bij?
1: Nou, het leuke was dat ik had geen rijbewijs. En dus tegenwoordig zou je dat stage manager noemen. En geen roadmanager, maar stage manager.
0: Ja, ja.
1: Dus we zorgden dat de apparatuur goed stond. We zorgden dat de constructiebonden moesten afrekenen onderweg. Eigenlijk het rijden en zeilen van de band onderweg. Alles wat daarbij hoorde. Als we naar het buitenland gingen, moest het carnet klaargemaakt worden. Dus de begeleidende papieren. Dus ja. Contact met de douane en dat soort situaties allemaal.
0: Maar op wat voor manier was jij daar, ben jij daarbij betrokken geraakt dan? Kenden je de jongens? Of?
1: Kende de jongens.
0: Je bent Assenaar van geboren?
1: Ja, Assenaar, nou Zuid-Laarlem, maar Assenaar, okay. Vanaf mijn zesde woon ik in Assen. Mm-hmm. En Bertus de Vrome was een bekende.
0: Bertus de Vrome, de chauffeur?
1: Ja, Hans Kins was een bekende. En nou ja, die jongens die kennen we natuurlijk vanuit het circuit. En, ja. Zo langzamerhand ga je eens een keer mee en moet je eens een keer mee en mag je nog een keer mee en daarna blijf je erbij eigenlijk. Zo is het ontstaan allemaal. Ja.
0: En was jij...
1: Beekman was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Ja, ja.
0: Dick Beekman, ja, de drummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Was jij ook muzikaal er ook echt bij betrokken in de zin van dat die muziek, de bluesmuziek, dat die jou interesseerde?
1: Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles. En wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde het blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja.
0: En we gaan straks even praten van wat dat werk allemaal inhield.
1: Ja.
0: Dat stage management, zeg maar. We hebben dan Jan Venhuis, dat was de zakelijke manager.
1: Dan was de manager, ja. Ja,
0: die,
1: ja.
0: Die sloot de contracten aan van al dat soort dingen. En jullie moesten het uitvoeren.
1: Wij deden het onderweg allemaal, ja.
0: Maar deed je dat alleen of waren er meer mensen bij betrokken? Uiteraard behalve de muzikanten, maar...
1: De muzikanten waren er, Bertus de Vrome was er. Hans Kins is een poos mee geweest als roadmanager, zeg maar. Waren vaak met z'n drieën. En heel af en toe ging er nog wel eens iemand mee als we wisten dat het vanwege snelheid, dat je meerdere contracten op één dag had bijvoorbeeld. En dat je door het land moest of dat je naar het buitenland moest. En dan zeiden we nou, het is wel makkelijker als nog iemand meegaat bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Dat schiet me nou zo opeens te binnen. Ben jij ook mee geweest met die tour met Van Morrison?
1: Nee, dat was net voor mij aan.
0: Oh, dat was net voor jouw tijd?
1: Ja.
0: Goh, jammer. Had ik, wel, had ik best wat meer over willen weten.
1: Nee.
0: Want dat was een hectische tour, heb ik gehoord.
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel van Willy Middelveel gehoord.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar dat was ook de periode van dat Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat was de basis van waar vertrokken werd, of...
1: Nou ja, die eerste woonde in Assen natuurlijk. Dus wij vertrokken vanuit Assen en gingen via Grollo verder.
0: Okay.
1: En we gingen ook altijd via Grollo weer terug. Dus ja. En dan, ligt aan wat voor tijdstip. Of we bij Arme Grietje moesten zijn. Of,
0: Café Hofstegen.
1: Of bij Harry zelf. En later deed Frans Jansen dan de deur open natuurlijk. Want het was de grote vriend daar. Hè?
0: Ja, die woonde. Ja. Die zit volgende week hier in deze uitzending. Okay. Dus, jouw eerste muziekkeuze na Distant Smile is een nummer van John Mayall. Have You Heard? Waarom dat nummer, George?
1: Nou, eigenlijk die hele LP, zeg maar. En Desolation was natuurlijk al uit. En dit was voor ons allemaal. En ik denk wel in heel Nederland, maar zeker hier in Assen was dit de tegenhanger, zeg maar. Dus die werd ook helemaal grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Nou, er stonden verschillende nummers op. En ik vond dit een fantastisch mooi nummer om hierbij te doen, eigenlijk als tegenhanger.

0: 1966. John Mayall en de Blues Breakers met Have You Heard. Met Eric Clapton uiteraard op gitaar. Weet jij toevallig wie de saxofonist is? Of,
1: Ik denk Dick Hexel Smith.
0: Die ook bij Alexis Corner speelde, hè?
1: Ook, ja.
0: Heb jij Mayall nog meegemaakt toen hij in Grollen was, of niet?
1: Ik heb hem zijdelings een keer gezien, maar nee. Het was net voor de periode aan.
0: Ja.
1: Eddie Boyd ook. Hij had ook niet meegemaakt.
0: Nee, precies. George Herfkens, stage manager, zo omschrijvende maar even. Wat namen jullie allemaal mee wanneer jullie naar een optreden in Nederland gingen? Hoe ging dat?
1: Nou ja, in het begin had je natuurlijk, zoals beneden in de tentoonstelling te zien is, de Volkswagenbus.
0: Ja.
1: T-Bone, hè, werd die genoemd. En daar ging natuurlijk een basversterker in, daar ging een gitaarversterker in, daar ging een zangversterker in. Daar ging een drumstel in, en dat was het wel eerst. Later ging daar een klein pianootje in.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel eenvoudig, allemaal simpel. Eén boxje, één versterker. En hoe verder we kwamen in de tijd, hoe meer het werd natuurlijk. Dus maar, twee boksen, twee versterkers soms.
0: Maar hadden jullie er geen geluidsman bij?
1: Nee, ik was geen geluidsman. Dat waren we zelf. Dat waren wij.
0: Ja.
1: Van tevoren werd alles ingesteld en dan was het klaar.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ilko kon zijn eigen versterker verder bijdraaien. En de bassist kon dat ook zelf doen. De drummer, daar zetten we een extra de microfoon bij. En later bij Herman Brood deden we daar een of twee microfoons in de piano.
0: Mm-hmm.
1: En als het liefste gewoon een piano. En dan versterken.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel simpel. Eén boxje, één versterker, dat was het.
0: Ja.
1: Later twee boxjes, één versterker. En ja, als dat kapot ging, dan had je een probleem.
0: Ja.
1: Er waren buizenversterkers over het algemeen. Dus we namen heel vaak toch wel één extra mee. Hoe groter het werd. Dan weet ik, hadden we natuurlijk de Ford Transit busjes. Later kregen we een hele mooie bus. We hebben nog een postauto gehad. We hebben eigenlijk van alles gehad. En, in twee transitbusjes konden net vervoerd worden. Die gingen meestal in een luxe auto.
0: Dat was wat later.
1: Ja. Maar zoals wat tegenwoordig is een PA-system, dat bestond helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ja. Wij later, ik denk in 1970 ongeveer, zijn wij met het eerste PA-system begonnen. En dat was een systeem met, wat ik ook net zei, gitaarversterkers, basversterkers, alles erop en eraan. En daar had je voorversterkers met een eindversterker en een mengpaneel. En een mengpaneel stond nog steeds op het podium.
0: Oh, ja,
1: dus dat werd niet achter in de zaal, dat was pas later. Zo, op die manier.
0: Ja.
1: Het vervelende daarvan was, het was allemaal wel fantastisch, maar het kwam bij Saris in Rotterdam vandaan. Dus als het stuk was, dan moesten we naar Saris toe.
0: Okay,
1: dus ik ben zeker met Bertus de Vrome en ook wel met Hans Kens nog heel wat vrije dagen naar Rotterdam geweest op en neer. Over de oude weg.
0: Even voor de luisteraars, de announcement die op de achtergrond net even te horen was, dat is dat er een workshop bluesmuziek beneden in de Abdijkerk is. De rondleiding die is net geweest met Jenny Gans. Wij zitten hier op de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. En ik praat met George Herfkens. Jullie kwamen dus allemaal tegelijk eigenlijk aan in die beginperiode bij een zaal. Met het busje.
1: Ja, met het busje. Met de transitbus dan. Meestal ging Harry wel mee met de transitbus. Ja. Die was altijd wel bij ons. Maar de personenauto's, want die gingen met name ook vanuit Zwolle. Die kwam meestal wat later. Maar we hadden een uur, anderhalf uur nodig voor opbouw.
0: Ja.
1: Dus het was voor hun niet nodig om daar eerder te zijn.
0: Nee, precies.
1: Soundcheck hadden we nooit van gehoord. Dus dat is een begrip van later, zeg maar.
0: Ja. En waren de zaalhouders er altijd happy mee met het geluid wat jullie bracht?
1: Ja, ik denk dat ze voor 90-95% ontzettend gelukkig met ons waren. Maar er waren natuurlijk ook veel zaalhouders die ons eigenlijk voor de eerste keer boekten. En eigenlijk misschien wel aan carnaval hadden gedacht. Hè, vooral in Limburg. En die daar een heel andere band kregen. Ik zal je eens vertellen, het was zelfs zo dat ik in Limburg was een keer na afloop een veger in de hand gedrukt kreeg. Want dan kon ik de zaal nog even aanvegen. Ja, maar ik dacht niet dat het de bedoeling was. Ja, maar zo ging dat normaal wel, weet je wel. Dus het was allemaal een beetje, improviseren.
0: Was er een verschil in publiek, zeg maar, in Nederland, in Noord-Nederland, Noord-Holland of in de Randstad of in het zuiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Ja, natuurlijk hier in het noorden de grote schare fans. En ja. Er waren natuurlijk ook de drinkenbroers, zeg maar. Hè? Dus het was altijd gezellig. En na afloop een carbonade met brood, bij wijze van spreken. En als je in Amsterdam kwam of je kwam in Limburg, ja, dan was het toch heel anders. Dan ging je nog wel weer vaak mee met een aantal mensen. Of naar huis bij iemand. Mm-hmm. Of we gingen nog naar een klein cafeetje toe waar het dan wel gezellig was. Want iemand wist dat nog wel. Maar ja, ja. De hele zaal, dat ging te ver, zeg maar.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, je noemde net al even Eddie Boyd.
1: Ja.
0: De LP Praise the Blues die toen gemaakt is met Eddie Boyd. De blueszanger uit Clarksdale, Mississippi, die hier logeerde in Grollo.
1: Ja.
0: Dat was net voor jouw tijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar waarom dan toch dit nummer?
1: Nou, ik vind dit een ontzettend mooie LP. En ik heb deze draai zelf nog heel vaak. En ik denk dat had ik daar wel meer kans voor de Blizzards in gezien. Gewoon internationaal. En ik vind het erg jammer. Want er is later door Eddie Boyd nog een plaat gemaakt. Ik dacht met, er zijn eigenlijk twee platen uitgekomen van Eddie Boyd. En met een andere band. En die heeft er eigenlijk meer gedaan dan de Blizzard. Dat is een beetje ondergesneeld.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het wel jammer, want ik vind het eigenlijk erg...
0: Dit had een beetje een internationale doorbraak kunnen zijn. Ja.
1: En ik vind Gelling ontzettend leuk op de achtergrond. Die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin.
0: Ja. Understanding.

0: understanding van de LP Praise the Blues. Eddie Boyd op piano en zang. En de Blizzards in de begeleiding 1967. George Herfkens, jij deed die begeleiding van de band.
1: Ja.
0: Heb jij meegemaakt zeg maar, de wisseling van de wacht van zeg maar, de Azerse jongens naar de Zwolse jongens?
1: Ja. De Azerse jongens, Zwolse jongens, Dick Beekman erin, Dick Beekman eruit.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Herman erin, Herman eruit. Ja.
0: Was dat een hele verandering van dat die drie uit Zwolle, Helmi van der Vecht, Herman Deijnen en Ansel Vuijen, dat die erbij kwamen?
1: Ja, Helmich in de eerste ronde niet.
0: Nee,
1: de eerste
0: nee,
1: twee
0: die kwam
1: jongens,
0: later, ja.
1: Ja, in mijn beleving werd de muziek volwassener gewoon. Hè, werd professioneler gewoon. En, niks ten nadele van het andere. Maar je zag dat het weer een treetje hoger was. Eredivisie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En Harry was de zanger, Harry was de leider van de band.
1: Ja.
0: Was hij ook echt de leider van de band?
1: Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans, ook vanuit die jazzkant en ook vanuit die conservatoriumkant. Ze werkten veel met Rudy van Dijk samen. En, dat soort mensen. En het gaf een nieuwe impuls, denk ik. Ja.
0: Want Harry was degene die in belangrijke mate de repertoirekeus deed, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Schreef zelf de teksten, maakte met Ilko de muziek erbij.
1: Ja.
0: John Mayall werd net al even genoemd.
1: Ja.
0: Was dat nou een voorbeeld voor de band? Of?
1: Dat denk ik wel, ja. John Mayall, Alexis Corner, natuurlijk Eddie Boyd ook. Er was natuurlijk wel meer wat daar speelde en wat genoemd werd. En, ik denk toch wel dat er zeker in die tijd scherp gelet werd op wat kwam er nog meer uit. En wat van ver kwam was natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: En natuurlijk Hoeker, Muddy Waters, noem ze allemaal maar op. En,
0: nou speelden ze natuurlijk ook wel op, ik weet niet, in die periode ook wel op festivals en dat soort dingen af.
1: Ja, juist.
0: Noem eens een paar voorbeelden daarvan, wat jij hebt meegemaakt.
1: We moesten regelmatig naar Leiden, naar de hal in Leiden.
0: De Groenoord.
1: De Groenoordhal, met de Sandy Coast en noem ze allemaal maar op wat daar kwam. En, daar werd in mijn beleving elke twee, drie maanden moesten we daar wel naartoe. We gingen heel vaak naar de Bergman Sociëteit in Maastricht. We gingen toch wel regelmatig naar Duitsland, naar de hele grote festivals, maar ook kleine festivals, tot en met aan de Oost-Duitse grens naartoe, bij wijze van spreken, en tot en met Frankfurt naartoe. En, dat was wel een groot gebied allemaal.
0: Ja.
1: En dan was het toch altijd wel de Blizzards, de top of the bill, hoe laat je in de tijd je kwam. Maar, en dat waren ook wel festivals die twee, drie dagen duurden. En dan daar stond altijd de Blizzards bovenaan.
0: Ja. Was wel lang wachten en rondhangen.
1: Ja, vooral omdat je dus de laatste was. Hè? Want je was het toch wat wil. En het festival was bij wijze van spreken 5-6 uur uitgelopen. Dan stond je daar te wachten. Het was niet altijd goed voor ons om lang te wachten. Hè? Zeker met alcoholische versnaperingen. Maar we hebben ons altijd goed gered.
0: dat zal best. Die live in Düsseldorf, die LP. Ja. Ben jij daar ook bij geweest?
1: Net op het kantje. Ik heb het allemaal van de zijkant meegemaakt. Ja. Maar ik was nog niet direct betrokken bij die.
0: Nee, dat niet.
1: Meer de vrienden onder elkaar.
0: Dat was ook een legendarisch optreden.
1: Ja, zeker. Fantastisch.
0: In de Rijnhallen.
1: Ja. Ja? We zijn later vaak naar de Rijnhallen, Krugerhallen en dat soort hallen.
0: Ja.
1: Al die Duitsers hadden destijds allemaal zo'n grote hal erbij.
0: Ja.
1: Voor mij hadden wij de Prins Bernhard hoeven nog niet, maar de grote hallen. Wel alleen de Rai, zeg maar, hier in Nederland. Voor de rest was er niks.
0: Ja. Wat is het grootste qua publiek optreden wat jij je herinnert?
1: Ik denk de Krugerhallen. 10.000, 15.000 mensen zaten daar te wachten. En er was Pink Floyd en alles was al geweest. Maar ze zaten allemaal op de Blizzard te wachten.
0: Ja. In Duitsland?
1: Ja, altijd.
0: In die tijd?
1: Ja. Samen met Alexis vaak.
0: Ja. Alexis Corner.
1: Ja.
0: Die heb je ook van nabij meegemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Wat was dat voor een man?
1: Ja, een sprankelende man. En ik moet zeggen, altijd vrolijk, maar ook inspirerend. En had natuurlijk mooie verhalen uit Engeland, uit Londen. En hij wist natuurlijk veel. En,
0: hij had met iedereen gespeeld.
1: Hij had met iedereen gespeeld, dus hij had ook veel kennis. En hij kon het ook weer anders doen. Ja, zeer interessant. En later kwam hij natuurlijk vaak met Peter Turop samen. En, Ah, fantastisch. Ja, fantastisch, ja.
0: Ja. Dus geen wonder dat jij ook een nummer van Alexis Corner op jouw lijstje hebt gezet.
1: Maar ook de vader van de blues natuurlijk, hè, in Engeland.
0: Ja, zeker. Begon ooit met Blues Incorporated, dacht ik.
1: 1958 zat Bill Wyman volgens mij al bij een
0: so.
1: Band.
0: Ben jij ooit bij hem thuis geweest in Londen of niet?
1: Nee, hij heeft mij vaak uitgenodigd.
0: Ja.
1: Ook om mee naar Amerika te gaan, maar het is er nooit van gekomen. Nee, een ontzettend aardige man.
0: Volgens mij ben jij net zo'n eigen hemel als Harry Musquet ook was.
1: Nee. We waren het druk hier, dus nee, ik kon niet wachten.
0: Oh. Goed, Alexis Corner, een nummer van een LP Live in Paris. Het is in 2005 uitgekomen, maar het is al veel eerder opgenomen, want Corner is in 1984 al overleden. Gospel Ship. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Eigenlijk een eerbetoon aan de godvader van de blanke blues, de Engelse blues, Alexis Corner. Want ja, het is inderdaad, zoals jij ook zegt, George Herfkens, het is eigenlijk bij hem begonnen. John Mayall en de Bluesbreakers, die kwamen eruit voor de Rolling Stones, nou, de Yardbirds en noem ze allemaal maar op. Maar Alexis Corner die stond aan het begin. Gospelschip was het nummer wat hij live in Parijs speelde. Even over Engeland gesproken. Je vertelde net, Duitsland ben je geweest, de Rijnhallen, de Guggenhallen.
1: Ja.
0: Ook naar Engeland geweest, toch niet?
1: Drie keer voor de boot gestaan, maar er waren belangrijke zaken in de Drentse Dreven, laat ik het zo zeggen. En Harry besloot dan maar weer om terug te gaan, omdat er de volgende dag gevoetbald moest worden. Ja.
0: Ja. Waren dat de overwegingen?
1: Ja, ze stonden echt voor de boom met alles erop en eraan. En, ja. Ja, het ging wel weer terug.
0: Maar Harry had geen...
1: Nou ja, laat ik zeggen...
0: Waar zat hem dat in, naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, hij had natuurlijk een gigantische band met alles wat... Grollo was, alles wat zijn omgeving was. Mm-hmm. En hij kon dat moeilijk, op een of andere manier moeilijk loslaten gewoon. En we deden het natuurlijk ook allemaal op onze eigen manier. En ik denk dat zeker in die tijd, het was natuurlijk nog geen maatschappij, laat ik het zo zeggen. Het was een band. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn de grote bands, dat zijn de grote maatschappijen, ja, waar contracten bij zitten, ja. En waar alles bij zit. En ja, in dit geval kon dat af en toe nog eens dat iemand zei van ik doe het maar liever niet vandaag.
0: Ja.
1: Was lastig voor Jan, want die moest weer heel wat recht zetten.
0: Jan Venhuis, de manager. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hetzelfde verhaal deed zich toch ook nog wel eens voor. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt. Van dat de kwaliteit van de piano als onvoldoende werd ervaren.
1: Ja, zeker. Nee, de piano moest gestemd zijn. En,
0: stond in contract op?
1: Ja, stond ik in contract. Ja, zeker. Ja. En in die tijd moest je dan... werd nog alles contant afgerekend. En dan werd er van tevoren al gemeld van... de piano is niet goed. En die is vals. Een caféhouder die dacht van, nou, daar kunnen ze het wel mee doen.
0: Ja.
1: Dat ging regelmatig mis. En er moest er wel iemand komen. Of er moest een nieuwe piano komen. Een andere piano. Ja, ja. Er waren geen vleugels natuurlijk. Er waren gewoon echte piano's. Ja. Dus die waren wel voorhanden meestal. Dus.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nee. En zowel Herman als Helmich... Beiden daar problemen mee. Het moest goed zijn. Ja, ja. Ja, moest gestemd zijn.
0: Had jij nou ook te maken als stage manager met... dat jij ervoor moest zorgen van dat de jongens op tijd op het podium stonden... en dat de sets niet de afgesproken tijd duurden, dat soort dingen?
1: Nou, wel dat ze op het podium stonden, maar de sets... dat was meer een aangelegenheid van Harry. En want die bepaalde natuurlijk altijd deed aankondigingen en deed nou nog een nummer. Maar natuurlijk nog geen setlist verder. Tegenwoordig heb je een setlist en er werden gewoon over die nummers gespeeld. En ik moet zeggen, niet altijd elke avond dezelfde lijst hoor. Want Harry konden ze gewoon aan. De jongens gingen wel achteraan natuurlijk bij wijze van spreken. Maar Harry was gek op pauze. In plaats van drie kwartier spelen, waren ze regelmatig ook drie kwartier pauze. Dus af en toe begreep je het een beetje verkeerd.
0: Ja.
1: Laten we het daarop houden.
0: Maar ja, werd jij er dan op aangekeken door de zaalhouder?
1: Ja, zeker. Want wij moesten natuurlijk nog afrekenen. Dus dan begon het gedonder allemaal.
0: Ja, ja.
1: En af en toe werd er ook wel eens wat gevlucht. Moest wel eens wat weggehaald. En dan moest Jan de afloop natuurlijk allemaal regelen, weken later.
0: Ja, want dat was de zaak.
1: Dat werd er gewoon niet uitbetaald.
0: Oké. En ook wel plekken geweest waar jullie niet weer terugkwamen?
1: Ja, ook wel. Maar over het algemeen, de zaalhouder waren natuurlijk wel gek op ons. Want ze wisten natuurlijk dat het volle bak was. Hè? Ja. Dat ging nooit om 100 man, het ging om 1000 of meer.
0: Ja.
1: 800, 900, ligt aan wat erin kwam.
0: En dat er een flinke omzet werd gedraaid.
1: En dat was een flinke omzet natuurlijk. Dus de pauzes waren op zich ook wel belangrijk. Hè? Maar je zat natuurlijk ook net in dat gebied van zo midden jaren 60. Had je natuurlijk ook nog veel muziek. Wat eigenlijk de hele avond maar doorspeelde. Hè? Dansmuziek. En dat was natuurlijk gewoon belangrijk dat er gedanst werd. En wij waren eigenlijk de omschakeling van. Ja. Hè? Er moest ook gepauzeerd worden gewoon. En er moest gewoon, hè? Er waren allemaal hapklare blokken meestal. Twee keer drie kwartier, drie keer drie kwartier. En dan was het gebeurd. En, er was geen drie uur achter elkaar.
0: Nee, en het was natuurlijk ook een muziek waar eigenlijk naar geluisterd moest worden.
1: Ja, zeker.
0: Lukte dat altijd?
1: Ja, over het algemeen wel. Nou, je kon er wel bij praten, zeg maar. En, daar ligt ook aan, als je in het Westen kwam, dan werd er ook nog wel vaak wat gedanst, toch wel. Ik weet niet of dat de juiste dans was die bij deze muziek hoorde. Mm-hmm. Maar er werd nog wel wat wild gedaan, zo links en rechts. En nou, kwam je bijvoorbeeld in Schiedam, dan zat je in de Schouwburg Arcade. En daar zat iedereen bijvoorbeeld weer mooi, net zoals ja, ja. de oude De Kolk. De Kolk hebben natuurlijk ook vaak gespeeld. Ja. Iedereen zat daar gewoon mooi op stoeltjes. Ja.
0: En wat ik mij ook nog herinner en ook wel van horen zeggen heb, er werd ook vaak op schoolfeesten gespeeld.
1: Ja, heel veel. Ja, ja. Ja, ja. Je had dan schoolfeesten, maar die waren ook weer heel vaak gekoppeld aan Musical Express of andere popbladen. Mm-hmm. En dan kon je als school kon je dan een weddenschap of een prijs winnen, zeg maar. En dan was de prijs dat Le Baroque of The Blizzards Q65 of wie dan Outsiders kwamen.
0: Ja.
1: We hebben veel gespeeld, vooral in het Westen wat dat betreft.
0: Okay. Ja. In de aula's van de, ja, van school, de school, ja, van de grote scholen. Ja. Ja.
1: Meestal zo tegen de zomer. Hè,
0: We gaan weer terug naar het lijstje wat jij hebt meegenomen. Dan maak jij een flinke stap eigenlijk naar 2000. Hotel Grollo, opgenomen in Café de Amer in Amen.
1: Ja.
0: Wel een oud nummer van de Blizzard natuurlijk, van Cuba in the Blizzard, So Many Roads, maar met Daniel Lewis. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, het werd het neefje van Harry natuurlijk genoemd. En ik vond het een verrijking, niks te nadelen van Erwin en Wanno, maar ik vond het een verrijking om hem sprankelijk in die band te zien spelen. En ja, ik heb later ben ik naar al zijn shows geweest, maar het is natuurlijk een multi-talent. En ja, ik vond dat hij zeker op deze platen dit nummer een gigantische boost heeft gegeven. Ja, prachtig.
0: So Many Roads.